0: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ah. Oeh, gaat het?
8: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
11: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Marie Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar €100. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ah.
8: Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
11: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Heb jij ze al gezien?
14: De Radio Sea Breeze T-shirts.
13: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
14: En er zijn ook Sea Breeze mokken en stickers te koop.
13: Ga dus snel kijken en bestel.
14: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend T-shirt van Radio Sea Breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op Coming Out Dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ah.
8: Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
11: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
11: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download tot nu gratis via

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. NV via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Martin.
12: Hallo Martin.
11: Hallo.
13: Hallo. Zeg mannetje van de

Iggy Pop met Real Wild Child uit 87. Een cover van een Australische hit uit 1958 van Johnny O'Keefe, die DJ Tony Withers of Windsor noemde als medeschrijver. Martin's Music Show. TW dus, van Radio London.

uit de tijd. En dat vinyl een kostbaar bezit was. Deden we voor dik 15 gulden. Muziek. Blondie hadden we. Hard Rock Lass uit 1979. De Les Humphrey Singers met Mama Lou uit 1973. En de laatste was van Brian Ferry. This Is Tomorrow. Was een hit in 1977. Alleen maar gauw houden. Tot 8 uur.

We doen de hits uit de gouden eeuw van de popmuziek. Ben je onderweg? Doe voorzichtig. De Dave Clark 500 uit 1964, hun allereerste hit, Gladdle Over. De Mamas en de Papas dan uit 1967, Words of Love. En de laatste was van de Sandy Coast. Hit in 1969, Capital Punishment. Net 7:30 AM geweest, hier op 1395.

We hadden twee stevige en een rustige in het midden. ZZ Top was de eerste, Sharp Dressed Man uit 1985. In diep daarna met Last Night the DJ Saved My Life uit 1983. Toen ze niet alleen nog maar met hun handen zwaaiden. En de Stray Cats was de laatste, Rock This Town uit 1981. Laat ze gelukkig hebben we de muziek nog.

Toch een beetje jammer. Ze gingen er niet voor. The Devil Holland, John Oates, waren we dat. I Can't Go For That uit 1982. The Petty Things hadden we daarvoor met Midnight to Six Men uit 1966. En de eerste was van Mal. Mighty Mighty Roly Poly uit 1972. The Backstreet Boys hebben we nog voor je. All I Have To Give uit 1998. En Rigera, No Tango Dinero uit 1984. Veel plezier met de collega's vandaag. En dank voor de Grandissie.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.

0: www.radiomaaister.com.
1: Ah. Oeh, gaat het?
2: Dan moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats. De volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
7: Heb jij ze al gezien? De Radio Cibris t-shirts.
8: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
7: En er zijn ook Cibris mokken en stickers te koop.
8: Ga dus snel kijken en bestel.
7: Kijk op radiocibris.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Cibris.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: En dan nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.

Ik dacht nog even, misschien kan ik beter openen met André Rieu met de Sleigh Ride. Want het is best wel weer wat kouder. De herfst is toch wel een klein beetje begonnen, kunnen we stellen. Maar goed, we zitten ook wel mooi in oktober. Martin, bedankt voor jouw Martin Mornings Music Show. Dan krijgen we om 20 over 8 de aanwijzingen voor de morgenster. 20:09 de uitslag. Om 8:30 gaan we terug in de tijd. Daarnaast zorg jij gewoon lekker zelf voor je broodjes, de koffie. Je moet ze zelf even smeren. En ik vanaf de stoel waar de hele week Anne Zijlstra heeft gezeten en Milko Roodnat, ga ik gewoon een lekker programma voor je presenteren. Met uiteraard veel lekkere muziek.

0: ander liedje van hem.
1: I Can Dance van Leo Sayer, maar dit was de Long Tall Glasses. Hey, we gaan even een beetje naar de smartlappenkant. Echt wel leuk om een keer Ronnie Tober weer te horen. Hier is dat prachtige Rozen voor Sandra.

En daarmee zijn we aanbeland bij de aanwijzingen voor de Morgenster. We zoeken vandaag een zangeresje die op 11-jarige leeftijd ontdekt werd door Gert Timmerman. Dat is trouwens een van de bekendste kindersterren van Nederland. Haar eerste grote hit in 1968 ging over een kledingstuk waar het achterpand en de voorpand wel aan elkaar zaten, maar de armen vrij spel hadden. Dat was iets van, ja, een hemd zonder mouwen of zoiets, hè? Verder een aanwijzing is dat zij ooit een duet heeft gezongen met de beroemde Duitse kinderster Heintje. Ja, wil ik nog meer zeggen? Ze heeft ook niet zo'n hele gelukkige geschiedenis gekend. Want als ze later het verhaal hoort van haar, dan was het niet zo erg fijn. Maar goed, wie zoeken we? Je hoort het straks om 8:40. De Morgenster van vandaag. Maar voor zover zijn, een lekkere andere knaller. Het zijn allemaal een beetje van die piratenhitjes vanmorgen. Kan niet helpen. Het weekend staat eraan te komen. Hier is Peter Orlof. Ein Mädchen für immer.

Pierre, die zong al over Gypsies, Tramps and Thieves. Ook in die tijd hadden ze al veel gespuis op straat, hoor. Ja. Naar de volgende plaats. Dan gaan we eventjes naar het oude nieuws van vandaag. En weer zo'n smartlap, de Tumbleweeds.

De Tumbleweeds met Somewhere Between. Daarmee zitten we bijna op 8:30. Dus we gaan even kijken in inderdaad het oude nieuws. Want wat gebeurt er allemaal op de dag van vandaag? 9 oktober. Nou, 1992. Een meteoriet verwoest een auto in Peaks Hill, New York. Worden een meteoriet is van 12 kilo, zeg maar liefst, door de kofferbak van een geparkeerde rode Chevrolet. In 2009, de NASA bombardeerde de maan om te kijken wat dat voor effect had. De opening van de Oosterscheldekering op 1986, de 9e oktober. In 2006, Google koopt YouTube. Ja, dat is ook weer bijzonder. De geboorte van John Lennon, een van de belangrijkste data in de popgeschiedenis. Maar we hadden nog iets met de Beatles, namelijk 1965, 9 oktober. De Beatles schrijven geschiedenis met de hit Yesterday.

Lekkere, gezellige, zwingende muziek op deze vrijdag. Want ja, het weekend staat weer voor de deur. Ik ga lekker genieten hoor. Ik hoop dat jij het ook gaat doen. Tony Sherman die gaat een briefje schrijven. Dat doen we tegenwoordig niet meer. Ja, het is ook van die grappige muziek. Het heeft iets warms, iets leuks. The Brotherhood of Man.

knuffelen met elkaar. Kiss Me, Kiss Your Baby, The Brotherhood of Man. Hierbij inderdaad eruit met Marcel Joustra. Hey, de aanwijzing nog even van die morgenster. Ik ga nou even een paar kleine dingetjes doen. Hè. Het was dat meisje van die op 11-jarige leeftijd. Ja, in de hits allemaal verscheen. Onder andere met, ga ik er eentje geven. Een gouden ring. Of verschenk me deze nacht. Dat is een extra aanwijzing. Wie zoekt hem eigenlijk? Ja, dat hebben we al bijna op het oog. Na het volgende plaatje van Sweet Sensation met Pearly by Coincidence.

Purely by coincidence, the sweet sensation. En daarmee zitten we op inderdaad 20 van 9. Dus de uitslag van de morgenster. Ja, natuurlijk, jij wist het al lang, dat zangeresje. Dat is onze Wilma. Voor alle mensen die het goed hadden, een groot applaus voor jezelf. En we gaan een plaatje van haar draaien. Voor een pop ben ik te groot. Tja, haar jeugd ging er wel aan voorbij.

0: eruit.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Stop je Dr. Pop met A World at War. Het blijft door de jaren heen al hetzelfde. Door de jaren heen. Heb je het over de tijd van vroeger, hè? Ja, Peter Niedermeijer. Die had ook wel zo'n lekker leuk liedje over. Heb jij al zin aan het weekend? Al mijn collega's vandaag bij Radio Seabreeze. Die staan te trappelen om jou mee te nemen. Heerlijk, toch?

ik het over trappelen. Elibert Maathuis die staat hier maar aan te bellen en aan te bellen en aan te bellen. Ja, we gaan eventjes wachten, want hij heeft wel even tijd. Hij heeft zijn programma goed voorbereid. En de koffie, Elibert, heb ik al klaarstaan. Hey, Mariska Veres. Dat was ook leuk, ja. Die heb ik gisteravond nog even uit het grote doosje gehaald met mijn singeltjes. Hier is het.

weet niet of jij het zieke genoemd, maar Mariska Veras die gaat high worden. Ik denk dat ze iets aan pilletjes gaat nemen of zo. Take me high. Hey, veel plezier dadelijk met Elibeth Maarthuizen. Wat mij betreft, ik ben er zondagmiddag weer. En zoals het nu staat, eindelijk wel weer eens een keertje live hoor. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw en dat was voor toenmalig burgemeester van Merrienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Nacht. Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
17: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
18: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
19: 5, 4, 3, 2, 1.
20: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
21: The greatest music ever made. Classic hits.
22: Seabreeze. Seabreeze AM.

Even terug naar de jaren 1966. The Seekers en Georgie Girl. Het begin van Maatwerk in de muziek op deze vrijdag. En tot 10 uur ben ik natuurlijk weer bij je met een reis door al die mooie nummers. En we kwamen eruit met Marcel Joustra. En ook dat was weer heerlijk om na te luisteren. Ja, het programma eruit. Maandag tot en met vrijdag. 'S Morgens tussen 8 en 9. En wij gaan door. On my radio. Dit is de Selector.

0: country van Nederlandse bodem. Phil Klaassen aan Then True Love Came Around. En we blijven in ons eigen land, Nederlandstalig. Werken is ongezond. Ik vond dat titel wel aardig leuk. Hier is Pater Moeskroen.
1: Nee, dat...

toch een heerlijk nummer. Werk is ongezond van Pater Moeskroen. Het komt van het album Pater Moeskroen aan de macht. En ik zal maar gewoon lekker blijven werken. Tja, natuurlijk. Ik ben met pensioen, maar ik werk nog elke dag heel lekker rustig op mijn eigen tempo. En alles wat ik kan doen. En dat is best leuk. In ieder geval een radioprogramma. Maandag tot en met vrijdag. Maatwerk in de muziek. Natuurlijk bij Radio Seabreeze. En we gaan naar 1964. Constantly. Hier is Cliff Richards.

wat hits heeft hij gemaakt. Zeker in de jaren 60. Cliff Richard. En we gaan naar Bonnie Tyler. Making Love Out of Nothing at All.

Ik blijf het toch leuk vinden. Suddenly You Love Me van de Tremolo's. En ik moet altijd even denken aan Ben Kramer. En jullie waarschijnlijk ook. Maar we gaan naar 1970, The American Woman. Hier is The Guess Who.

The American Woman van The Get Who, 1970. En we gaan naar Frankrijk. Sarah Primavera, Guy Magdel, hier is die.

Heerlijk, Juanita, 1971. 55 jaar geleden, schön is das auf der Welt zu sein. En dan denk ik bij mezelf, 2026. Ja, zou ze zo'n lied nu nog kunnen maken? Het is een gedachte. It never rains in Southern California. Dat zeker. Howard Hammond.

autumn and it never rains in Southern California. Nou, er zijn heel veel plekken op deze wereld waar het meer regent dan het ooit gedaan heeft. En waarvan dacht dat het nooit zou gaan regenen. Ja, dat gebeurt. Het is dichterbij dan ooit. Dit is Bluff.

de baby's. And every time I think of you. Maar goed, ik kijk op de klok. We zijn toe aan het laatste nummer. En dan is het tijd voor de koffie. Koffie compleet bij Toon Polderman. En ik ben er maandag weer. Natuurlijk met matige kindermuziek tussen 9 en 10. En die laatste plaat die komt van Vicky Sue Robinson. Turn the beat around. Maak het van je weekend. En misschien treffen we elkaar maandag aan de radio. Dag.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Inmiddels is de 60-jarige bewoner van de woning in de gemeente Berngau gearresteerd. Die had zich urenlang in de woning verschanst nadat hij de twee ambtenaren, een 54-jarige vrouw en een man van 45, had doodgeschoten. De verdachte zou gistermiddag om nog onbekende redenen op de controleurs hebben geschoten tijdens een routinecontrole op wapens die in zijn bezit waren. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog lichte F1 vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. Maar de verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra of feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Sommige winkels verkopen nog wel het lichte F1 vuurwerk. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw en dat was voor toenmalig burgemeester van Merrienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Right Woman, gezongen door een man met een koninklijke titel en zijn vrienden. Jawel, Sir Douglas Quintet. Ja, geweldig hè.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Ja, zeker weten, heel veel gezelligheid. Dan is dat weer de laatste dag van de werkweek, laatste vrienden. Geloof het of niet, het is vrijdag. De hoogste tijd voor heerlijke muziek te draaien. Mijn broer is niet voordat ik toch even verteld heb dat we van de week weer twee winnaars hadden voor het spelletje De Vraag van Vandaag. Bert Eidsma en Wietse de Jong, die zijn de winnaars geweest. En ja, kijken jullie maar eens even op jullie mail. Want daar staan de prijzen op en die kan je dan inleveren bij het schip, de Texel in Den Helder. Ik kan je vertellen, dan heb je een leuke dag als je daar naartoe gaat. Zeker weten. Het is de hoogste tijd voor een man die uit het Zeeuwse Middelburg afkomstig is. Ik ook trouwens. Ja, zeker. En dan heb ik het over Danny Polvliet. En Danny die is geboren als zijnde Danny Polvliet, maar hij heeft een andere naam aangenomen. Danny Vera. We kennen hem zonder enige twijfel allemaal. Wat een fantastische mooie muziek heeft die man gemaakt. Hè. En nog steeds, ja, laten we eerlijk zijn. Deze bijvoorbeeld. Oh, ik vind het zo'n mooi nummer, hè?

En naast mooie liedjes schrijver en zanger is hij ook nog radiopresentator. Ja, dat is toch leuk om te weten aan zijn vrienden Danny Vera met een geweldig mooi nummer. Ja, het is allemaal wat, hè, maar in het Gooi, daar heb je een landgoed dat heet Bantam. Dan was er van de week een meneer die daar gefietst heeft en ja, die werd aangevallen door een wolf. Dat is ook wat. Het zou toch gebeuren, maar de beest heeft gelukkig niet door kunnen bijten en het is allemaal achteraf goed afgelopen. Maar ja, hij bleef toch een hele tijd de goede man achtervolgen. Nou is er een wolven-expert die zegt dat een aanval onwaarschijnlijk is, want wolven-expert Maurice Lahaye is resoluut over het verhaal van Hans Bliesing die achtervolgd zou zijn en ja, bijna gebeten zou zijn door een wolf. In Nederland is nog nooit een fietser aangevallen door een wolf, zegt de wolven-expert. Ja, dat bij hem wel gebeurd is, dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Nou, die meneer die zal toch zelf wel weten of hij aangevallen is door een wolf, ja of nee. Het is allemaal wat. En dan wordt er gezegd dat dat zeer onwaarschijnlijk is. Nou ja, oké. Okay. Het moest een keer gebeuren dat er een wolf iemand ging aanvallen en dat soort zaken meer. Nou, je moet er niet aan denken hoor, dat je zo'n rotbeest tegenkomt. Ik denk, als je daar gaat fietsen voortaan, dat je maar een stok mee moet nemen. Dat als een wolf jou toevallig wil grijpen of bijten, geef hem een klap voor zijn kop. Ik denk dat het de enige manier is om van het wolf hier af te komen. Ja, wat zou er gebeuren? En dan wordt het nog tegengesproken ook, hè, door een wolven-expert. Het is wat.

Ja, dan hoop ik dat je hoofd, dat je schouder sterk genoeg is. Want mijn hoofd is behoorlijk zwaar, hoor, wil ik al met je. Kan ik je met een gerust hart zeggen. Joh, het is allemaal wat. Hé, hey, lieve luistervrienden, het is bijna herfstvakantie tussen 10 en 25 oktober. En dan vindt de olifantenmarkt plaats in het park van Dierenpark Amersfoort. En dat is toch leuk om te weten. Ja, maar liefst 16 dagen lang kun je een olifantje uitzoeken in ruil voor een donatie. Want dat is wel belangrijk. Een donatie aan vrienden van dierengeneeskunde. En het is een Mario Hoedemakers Elephant Foundation. Ja, dit is een initiatief wat opgezet is door omarmde olifanten. En het Mario Hoedemaker Elephant Foundation. Ja, dat gebeurt allemaal. Daarmee wordt het onderzoek naar de herpesvirus bij olifanten gesteund. Je vindt de markt tegenover het olifantenverblijf in het park van Amersfoort. En ja, kom jij ook gezellig langs, want dan kan je daar een kleine bijdrage doen, een kleine donatie doen aan vrienden diergeneeskunde en het Mario Hoedemakers Elephant Foundation. Krijg een olifantje, die is wat heel leuk, joh.

zeker hoor, dat hoort gewoon in het plaatje. Ja, love is all you need. En ze blijven er gaan. De Analogics waren dit en ze komen gewoon uit ons kleine kikkerlandje. Dat je niet denkt dat we een plaatje van de Beatles gedraaid hebben, want oorspronkelijk was het natuurlijk wel van de Beatles. Maar de Analogics die hebben er ook nog wat fantastisch moois van gemaakt. Radio 7 is Europe's number 1, de gezelligste van de hele wereld en bij de omgeving. Dit is Coffee Complaints, geloof het of niet.

0: Heerlijk, een plaatje van Demis Roussos, The Island of Love and The Island of Dreams. Nou, dromen zijn bedrog overigens. En dat geldt niet voor het volgende onderwerp voor de webplaatsen, vrienden. Want eind juni, het is nu pas bekend geworden, maar ging het mis in een Intertoys winkel in Hilversum. En de roze crocs van een bezoeker die kwamen daar namelijk vast te zitten op het punt waar de treden van de roltrap in elkaar vallen. U kent dat wel. En die crocs, dat is een heel zacht schoentje wat je aan hebt. En als het daar tussen kan komen, nou, dan is dat niet best. Dan het schoentje was helemaal, ik heb er beelden van gezien, helemaal weggevreten. En als daar toevallig je tenen ook tussen zitten, dan heb je mooi een probleem. Dat kan ik je met een gerust hart vertellen, want dan kan je niet meer zo goed lopen daarna. Dus kijk uit als je met crocs of met slippers of wat dan ook, of plastic en sandalen of schoenen op de roltrap gaat. Dat kan hartstikke gevaarlijk zijn, want het is net een gehaktmolen waar dat ding dan voor gaat dienen. En dat is niet leuk, dat kan ik je bij deze verzekeren. Neem dat van me aan.
1: Goedemorgen!
2: En vandaag met Tom Polderman.
0: Ja, en toen werd het een beetje stil eigenlijk, want het was de bedoeling dat er een plaatje staat. Maar hij komt.

weten, u weet het, wij weten het allemaal. Dit waren René Vroger samen met Welen. En wat een mooi liedje hebben ze ervan gemaakt. Hè? Liefde gaat zoals liefde gaat, heerlijk. Je luistert naar Radio Sybaris en de gezelligste zender van de hele wereld. En bij de omgeving, luister vrienden. Ik zie hier trouwens nog een hele mooie plaat voorbij komen via, YouTube. En een plaatje van Douwe Bob samen met Mil. Ja, If Tomorrow Never Comes. Weet je wat, we gaan hem even draaien.

Bob samen met Mel en If Tomorrow Never Come. Ja, een Nederlandse duo wat, ja. Ja, vind ik ook, ja. Precies wat je zegt. Heerlijk. Met grote spandoeken, megafoons en zelfs een levensgroot garnalenpak heeft een groep dierenrechtenactivisten zich afgelopen donderdagmorgen gisteren dus verzameld bij het hoofdkantoor van de Lidl in Nederland in het Noord-Hollandse Huizen. Met de tekst op de verkoop van door verstikking gedode garnalen vragen zij aandacht voor het dierenwelzijn van garnalen die de supermarkt wereldwijd verkoopt. Ja, het is allemaal wat met megafoons en ga zo maar door. Een hoop herrie, de heel huizen stond op zijn kop ervan. En wilden ze die gasten laten weten dat je eigenlijk geen garnalen meer moet gaan eten. Nou, het is wat. Garnaaltjes zijn lekker hoor. Ik weet het. En hoe krijg je garnalen nou zodanig dat ze in de pan kunnen? Nou, dan gaan ze die verstikking waar ze het over hebben. Die garnalen die gaan in eerste instantie in een grote koeltrommel, koelmachine van het schip. En dan worden ze door die kou gaan ze automatisch dood eigenlijk, laten we het zo zeggen. En daarna worden ze geslacht en dan worden ze lekker gefrituurd. En weet ik veel wat je ermee doet. Maar in ieder geval, ik vind garnaaltjes lekker.

Radio Series, ja, 1098 en 1395 AM. Gezelligheid kent geen tijd, luister vrienden. Ja, we kunnen zeggen wat we willen over die genalen. Maar als een genaal gevangen wordt, een heleboel genalen worden dan gelijktijdig gevangen in een groot net. Dan verdwijnen ze op de visserschepen in een groot koel gebeuren. En ja, dan is het berenkoud daarbinnen. En dan worden de genaaltjes vanzelf verdoofd. En daarna worden ze verwerkt eigenlijk. Het is allemaal wat. Maar ja, goed, om daar nou voor te gaan produceren. Ik eet er geen genaal minder onder. Reken maar van niet. Je luistert naar Radio Seabreeze en je luistert ook naar John Smith's Heerlijk Night.

heerlijk, hè? Sing Your Daddy. Wat een fantastische muziek was er altijd in de jaren 60, 70 en 80. En ja, dat is eigenlijk vandaag de dag ook nog wel. Want er zijn heel veel leuke platen welke er gedraaid kunnen worden in het leven. Laten we eerlijk zijn. Ja, hey, wat gaan we doen? We gaan nog veel meer mooie dingen doen. Deze bijvoorbeeld.

0: plaatje uit de grijze verleden. En dat is een plaatje van de Swinging Blue Jeans. Ja, ze hadden een spijkerbroek aangetrokken. En ze dachten, dan gaan we lekker even lekker in swingen. En deze leuke plaat draaien, dat is gelukt. Nou.
1: Go, go!
2: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.
0: Tim, maar even dat je het weet, luister vrienden. Ja, nou en of de mooiste muziek en dat allemaal hier op Radio Seabreeze. En we hadden het net over de Swinging Blue Jeans. Nou, weet je wat, we trekken onze broeken maar aan. Ja, de jeans on.

Het is broek aangetrokken. Het is allemaal wat. Je luistert naar Radio 7, is Jurf's nummer van. Gezelligheid kent geen tijd, lieve luistervrienden. Weet je wat we gaan doen? We gaan nog even gauw een Nederlandstalige plaat draaien. Jawel, van Frankie. Jawel, leef alsof het nooit voorbij gaat.

0: voorbij gaat.
1: Leven als dat het nooit voorbij gaat. Ja, leven als God in Frankrijk, zeggen ze ook wel eens. Ja, dat was Frank in ieder geval. Ja, Frank. Ja, Frank en Frankrijk. Het is bijna hetzelfde. Alleen Rijk ontbreekt er dan. Oké, een fantastische leuke plaats van Frank. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het een lekker plaatje. Eerlijk is eerlijk is eerlijk. Ja, kijk eens op de klok van Gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Nou, het is de hoogste tijd om afscheid te nemen van het programma Koffie Compleet. Luister vrienden, ik kwam er even niet uit. Dat is ook wat. Ja, nou, ik ga er zo wel uit hoor. Nee, oh, het is wat. Morgen ben ik er weer met een hele nieuwe aflevering van Koffie Compleet. En ja, dat is gezellig. Vandaag, ja, zometeen kan je weer lekker luisteren naar Biebe. En dat wordt ook weer gezellig. Ja, het is allemaal wat. Ik kan alleen maar zeggen, ik ga zometeen even gezellig naar de visboer een broodje garnalen eten. Ja, gemeen hè, dat ik dat zeg. Wat mij betreft tot morgen.
2: Dag. Heerlijk, die koffie met gebak.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gisterenmiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de productie van de Nederlandse industrie in augustus met 12% is gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Het is de grootste stijging in ruim 4 jaar. Ook vergeleken met juli was er sprake van een flinke stijging. De machine-industrie is verantwoordelijk voor de grootste productiestijging. De chemie kende de grootste daling. Producenten waren in september positief over de verwachte bedrijvigheid in de komende 3 maanden. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurele oplossingen. De financiering is nog wel een probleem. Frankrijk heeft te maken met een oplopende staatsschuld. En vandaag kun je consumentenvuurwerk nog gratis en anoniem inleveren. Na vandaag kun je een boete krijgen als je het nog hebt. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog licht vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. De verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra of feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Ah! Oeh, gaat het?
6: Dan moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
9: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
10: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
11: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
12: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
11: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
12: Topvoorzetramen.nl.
13: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
14: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
15: Hallo, daar zijn we weer.
16: Binnen zonder kloppen.
17: Waar is iedereen dan? Hallo?
18: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
19: Goedemorgen.
20: Kom op, bij

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Sea Breeze dag zit weer stampvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je genieten van drie handen vol met hits die gemiddeld als stevig worden gezien vandaag. Gemaakt door een gezelschap bestaande uit The Doors, Europe, Blue Cheer, Claude François, Vanity Fair, The Troggs, Derek and the Dominoes, Jack van Paul, The Cats, Carl Chater, The Babies, America, Alan O.J., Marty Robbins en we openen vandaag met Colin Blunstone en Andorra, die 26e werd in 1973. Hij vormde in 1964 samen met toetsenist Rod Argent, gitarist Paul Atkinson, bassist Chris White en drummer Hugh Grandy de band The Zombies. De bekendste hits waren She's Not There, Tell Her No en Time of the Season. Toen de band uiteenviel in 1968 ging Colin solo onder het pseudoniem Neil MacArthur. De tweede single in de show is gemaakt door de country en western zanger Marty Robbins uit Glendale, Arizona. Hij maakte ook 16 films tussen 1957 en 1987 en had al eens pole position bij de NASCAR races. The Story of My Life werd geschreven door Bud Bacharach in 1957 en haalde de eerste plaats.

het eerste triootje, stevig van toen, non-stop presentengast, de Britse band The Babies, met Isn't It Time, die in 1977 de vierde plaats haalde. De Roosendaalse jazzmuzikus en club-eigenaar Jack van Pol met Ketchup, uit 1972. En nu is The Trucks uit Andover, Hampshire, met de geflopte Easy Loving, uit 1968.

uur op paradeplaats werd sinds mei 1976 uitgezonden door de Tros. En wat er hier is overgebleven is de Europaradeplaats. Die kiezen we dagelijks en die komt uit een van de Europese landen. En vandaag is dat Frankrijk. De Parijse Clo-Clo, de alias van zanger Claude François met Écoute ma chanson, dat in 1978 de 10e plaats haalde, gaan we draaien. Hij introduceerde in Frankrijk ook het fenomeen van danseressen op een podium, vooral bekend als de Claudettes. Na zijn carrière als zanger was hij ook ondernemer. Hij richtte onder meer het jongerenmagazin Podium op, een modellenbureau, het erotische tijdschrift Absolu en zijn eigen parfumlijn Au Noir. Hij overleed in 1978 en werd maar 39 jaar.

In het tweede triootje van drie non-stop hebben we de Engels-Amerikaanse rockband Derek and the Dominos met Eric Clapton kunnen plaatsen en Laila uit 1971. De Zweedse rockband Europe en Rock the Night. En Alan Earl O.J. met Undercover Angel. Dat in Amerika nummer 1 werd in 1977. Er werden er meer dan 1 miljoen van verkocht.

Zometeen de Cats, die een aantal nummers in Amerika hebben opgenomen en in 1975 uitbrachten op het album Come Sunday. In 1971 was Country Woman de single B-kant van One Way Wind. Country Woman klinkt uit handen van de Amerikaanse producer en arrangeur Al Capps vandaag even heel anders. Het tempo is sneller en er is meer plaats voor piano en orgel. Ik had dat nog nooit gehoord, is leuk hoor. Komt zo. Nu eerst rockband America uit Londen met de Ventura Highway uit 1972.

In het derde triootje, 1968, classics non-stop zijn gepland. The Blue Cheer and Just a Little Bit. The Doors met Love in the Streets. En nu eerst Vanity Fair en I Live for the Sun. Allemaal tippers uit 1968.

De afsluitende instrumentale is gemaakt door Latin jazz muzikant Cal Tjader en zijn trio uit St. Louis en de Whiffen Poof Song van het album Soul Bird uit 1965. Hij bespeelde veel en graag slagwerk, maar ook piano en vibrafoon. Met dit deuntje gaan we naar het 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middag Breeze. Maandagmorgen om 11 uur ben ik er weer met een nieuwe BZK. Vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Een prettig weekend toegewenst en stay with us. Always your marvelous music station, 24 hours a day. Europe's number one.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan een jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim 1000 euro kwijt. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardennen, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur toen die auto over de kop sloeg. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu na videobeelden bekeken te hebben. 2 mannen die ook in de auto zaten zeiden dat al eerder, maar haar familie kon zich dat niet voorstellen en noemde haar eerder een angsthaas in het verkeer. Verder onderzoek naar het ongeluk loopt nog. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5 jaar, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.

0: Bonusmeister.com.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
3: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
4: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
7: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
6: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
7: Ga dus snel kijken en bestel.
6: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zonder kloppen. En in Bart's Middle Breeze, de Sugar Hill Gang, Erasure. We hebben Whitney Houston voor je. En natuurlijk nog veel meer. Maar eerst een easy en een hele rustige plaat van de Commodores.

1964. De klassieker van de Beatles en I Feel Fine. Dit is Bart's Middagbreeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Zeebreeze. Met nu de Sugar Hill Gang en de Rapper's Delight.

Called Sometimes van Erasure. En die verscheen in 1986. En was de eerste grote hit van het Britse duo Vince Clark en Andy Bell. De combinatie van synthesizers en dansbare beats en de karakteristieke stem van Andy Bell zorgde voor een herkenbaar geluid dat helemaal bij de jaren 80 past. De tekst gaat over de twijfel en onzekerheid die kunnen ontstaan wanneer je verliefd bent en niet weet of de ander hetzelfde voelt. Een sprankelende popklassieker die Erasure meteen stevig op de kaart zette. In Bart's Middle Breeze, Sometimes van Erasure.

Het is de hoogste tijd om aan te schuiven. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Want dit is muziek voorbij. De lunch en de koffie. Dit is Bart's Middagbreeze. Met nu, wat zal het zijn? Spaans? Juanes. Dit is Adios Lapina.

Dat je luistert, fijn dat je er maar nog staan. Je bent afgestemd op de 1098 of de 1395 AM. Of wereldwijd via de stream live.radiosibris.nl. Met Whitney Houston, nu en I'm your baby.

Nadja Google en Too Shy. En die verscheen in 1983 en werd meteen een grote internationale hit. De combinatie van de opvallende baslijn, synthesizers en de hoge stem van Limahl maakte het nummer een herkenbare klassieker uit de vroege jaren 80. De tekst gaat over aantrekkingskracht en de spanning tussen twee mensen, waarbij de één te verlegen is om de eerste stap te zetten. Een onweerstaanbare popplaat die nog altijd direct naar 1983 ruikt.

In 1976 had Rita Hovink er een grote hit mee, Laat Me Alleen. En dit was in de uitvoering van Frank Vergooyen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks, na het nieuws van 1 uur, luidt Gerda Roy alvast een klein beetje het weekend voor je in met Weekend Radio. En wij gaan eruit met Sister Sledge en Thinking of You. Wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middle Breeze. Wij gaan even weekend houden. Ik hoop dat je ook een fijn weekend hebt. En graag tot maandag. Zijn we er gewoon weer rond de klok van 12 uur. Tot dan.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. Historici vonden geen bewijs dat Wilbrink gevangen heeft gezeten in het kamp en ook andere beweringen uit zijn oorlogsverhalen worden betwist. Het comité bracht dat nieuws niet actief naar buiten, maar zegt herdenkingsorganisaties wel te hebben gewaarschuwd. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan een jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim 1.000 euro kwijt. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6 uur weer open voor het verkeer. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken was de brug afgesloten voor groot onderhoud aan de beweegbare delen. En ook ligt er op meerdere plekken rondom de brug nu nieuw asfalt. De scheepvaart moet nog even geduld hebben. Daarvoor blijft de brug nog dicht tot maandagmorgen 9 uur. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio met Ger de Rooij.

0: Paul McCartney en Wings. Ook Paul McCartney hield wel van een pret sigaret. Hi, hi, hi. Goedemiddag. Ja, en wat ook nog Rick Astley. En Together Forever. Die hoor je bijna nooit. Je hoort altijd Never Gonna Give You Up. Dat was natuurlijk zijn allergrootste hit. En zijn allereerste hit. Maar deze kwam er vlak achteraan. Dus hij zo. En die is ook alweer een keer leuk, hè? Ja, ja. Mensen, het is weer vrijdagmiddag. We gaan het weer gewoon doen. Op weg naar je weekend. Een uur lang Weekend Radio. En dankjewel Bart de Zwart voor het vorige uurtje.
1: Vrijdagmiddag, bijna weekend. Seabreeze AM. What? Met Ger de Rooij.

Ja, er is niks aan te doen. Hij is zo zoals hij is. Jij bent zo Jeroen van der Boom. Hij is topper heden ten dagen. Ja. Hij staat dan in de arena met René Vroger en al die andere, Gerard Joling en Jan Smit, geloof ik. Ja. Oh, dat doen ze al jarenlang. Ja. Een groot feest. Elk jaar weer. Iedere zomer. Oh, oh. Radio Seabreeze op vrijdagmiddag. Op weg naar je weekend. Goedemiddag als je net bent ingeschakeld. Dan heb je al een paar goede platen gemist. Maar maakt niet uit. Het gaat hier dag en nacht door. Dus je kan er gewoon via de middengolf naar ons luisteren. 1098 in het Gooi. Of op 1395 AM in het noorden van Nederland. Of je luistert via de Radio Seabreeze app tegenwoordig. En die kun je gewoon downloaden in de Download Store, in de Play Store. Ja. En dan kan je gewoon op je telefoon ten alle tijden naar ons luisteren als je ergens internet hebt. Ja, nou ja, iedereen heeft tegenwoordig een grote internetbundel op zijn telefoon. Dat maakt helemaal niet uit. Hè. Ook in de auto kun je hem dan Bluetooth aan je autoradio koppelen. Dat is allemaal mogelijk. Ja. Of je kan gewoon via internet naar ons luisteren. Via je laptop of je tablet. Kan ook allemaal. Gewoon even naar de website gaan en dan radioseabreeze.nl. En dan kom je daar een fantastische player tegen. En ook kan je nog een beetje shoppen in onze webshop. Dacht je daarvan? En allerlei info over mensen die hier plaatjes draaien. Straks onderweg nog een historische alarmschijf. We hebben er eentje opgezocht van vinyl vanmiddag. Dus hou hem aan. Dan hoor je welke dat is.

muziek van 60 jaar geleden. Manfred Mann. Ha, ha, zet de clown. Ik moet altijd meteen aan People, The Clone en Mama Lou, moet ik denken als ik deze plaat hoor. En ook nog Friday on My Mind. Dat waren de Easy Beats. Ook een veelgedraaide plaat hier op vrijdagmiddag bij Big End Radio. Ja. Zometeen dus de historische alarmschijf. En die ga ik zo meteen eens even scherp zetten. Ouderwets op de draaitafel. Maar eerst even deze Italo-classic van Gazebo. I Like Chopin.

0: altijd lekker, hè? Wanneer de hoeken takken muziek op vrijdagmiddag. Lady. Wayne Wade en Lady.
1: Op weg naar je weekend met Generoy.
2: Weekendradio. Weekendradio. Zet je radio maar harder.
3: En dit is de historische alarmschijf.

0: En zo klonk de historische alarmschijf van 7 oktober 1989. Ik weet het nog heel goed dat de plaat alarmschijf was. Ja. We Didn't Start the Fire, dus van Billy Joel, stond nummer 1 in de tipperaden die week. En een week later komt het plaatje nieuw binnen in de Nederlandse top 40. Billy Joel komt tot nummer 11 als hoogste plek. En staat slechts 7 weken in de top 40 genoteerd met We Didn't Start the Fire. Dat is niet echt een hele grote hit. Maar goed, hij heeft wel 11 keer in de Nederlandse top 40 gestaan voor de statistici onder ons. 1 keer op nummer 1 zelfs. En dat was in 1983 met Goodnight Saigon. Weet je nog wel? Ja. Goed. Weekend Radio op vrijdagmiddag hier bij Radio Seabreeze. Tot 2 uur vanmiddag.
1: Belachelijk, hè?
2: Seabreeze.

cowboyhoed in de jaren 70. Want daar zaten we even, we dwaalden even door de 70s met Peter Koel en Robbie Sailor. En Sailor. En ook nog Albert Hammond. En de Free Electric Band. Dat allemaal hier op vrijdagmiddag bij Radio Seabreeze. Ja, maar ook jaren 80 muziek draaien wij veelvuldig. En jaren 60 plaatjes. Och, jongen toch. En soms jaren 90 een beetje. Soms wel eens een nieuw plaatje. Dat mag ook nog. Van alles hier op Seabreeze.

Philip Oakey, die zanger van Human League, die had zijn haar zo in zo'n rare kapsel zitten. Aan de ene kant lang, gooide het lang, en de andere kant kort. Een hele rare scheiding erin. Weet je dat nog? Hun eerste hit was het Don't You Want Me Baby in mei 1982. En dat is alweer lang geleden, mensen. 10 voor 2 geweest op Radio Seabreeze. Straks na 2 is Alex van Sloten met de Friday Boost. Hij neemt je mee tot aan 1:00. En nu op de radio een hele oude van The Who, The Pinball Wizards.

0: Oh, those Russians.
1: Ja, ja, die Frank Varian, hè. Zijn goudmijntje. Bonnie M. en Rasputin. Ik draai er nog eentje zo net voor twee. En ik ga je alvast een heel fijn weekend toe wensen. Geniet ervan, mensen. Zometeen veel plezier met Alex. En we spreken elkaar zondagavond. Voor een nieuwe Sunday Roost. Fijn weekend.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken, dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Tot nu toe is de hoogste adviesprijs ooit €2,73 per liter, dat was eind september. Gisteren kwam er een cent bij en vandaag weer 1,4 cent naar een prijs van een ruime €2,72 per liter. Als deze dagelijkse verhogingen doorzetten is morgen een nieuw record een feit. De adviesprijs voor diesel steeg vandaag naar €2,73,2. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. Die organisatie pleit voor meer humanitaire hulp en zegt dat Israël de invoer van noodzakelijke materialen nog steeds beperkt. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. Volgens de Brusselse politie kwamen er enkele honderden jongeren in zwarte kleding naar het station Brussel Centraal, waar de politie werd bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. De betoging van de vakbonden zelf verliep volgens de organisatie rustig. De acties zijn gericht tegen de geplande bezuinigingen. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Volgens vakbonden FNV en CNV doen er bijna 13.000 werknemers mee, vooral buschauffeurs. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam blijven de stadsvervoerders rijden. De bonden zeggen dat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen en dreigen met meer acties als er geen akkoord komt. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Here we go again.
6: De muziek stuitert uit je speaker.
7: Dit is je vrijdag.
8: We came, we saw, we kicked.

0: tussen 1981 en 1984 stond de band Drukwerk 7 keer in onze hitlijsten. En dit was een van die nummers die ook in de top 10 terecht kwam in 1982 met Schijn een lichtje op mij.
1: Alex van Sloten.
0: We gaan terug naar je disco-tijdperk met een groep uit Los Angeles, Californië, die tussen 1977 en 1990 actief waren. Bij ons scoorden ze 3 hits, maar in de US R&B chart stonden ze 22 keer genoteerd en zelfs 1 keer op nummer 1. Dit is van het album The Look, Shalimar en Over.

1984, Was Love. Ik had de nieuwe dit van Tina Turner. En dit was Olivia Newton-John uit 1978. Met Hopeless die Devoted to You. De juiste tijd op Radio Sybris. Het is 1:30. Op een vrijdagmiddag zo vlak voor je weekend. Dan willen we natuurlijk weten wat het weer gaat doen. Buiten is het op dit moment 14 graden met wat bewolking en regenachtig. En het blijft ook zo. Regionaal plant het stevig door. Vooral in het noorden en het westen. Daarbij staat een matige tot aan zee soms vrij harde westenwind met kracht 4 tot 7. Koud is het niet met middagtemperaturen die uitkomen tussen de 14 en de 18 graden. Vanavond blijft het wisselvallig met pittige buien en kans op onweer en windstoten. Vannacht koelt het af naar zo'n graad of 10 met ook opklaringen. En zaterdag verloopt wisselvallig met buien en zonnige momenten. En opnieuw staat er veel wind met de 13 tot 15 graden. En het wordt wel iets frisser.

Dit was de opvoerder 1986 met Stimmen in de Wind. En deze was uit 1975 van Roger Whittaker met The Last Farewell. Je luistert naar Radio Sibris via de middengolf op 1395 en de 1098 of via diverse apps. Maar ik adviseer je om onze eigen app te downloaden. En die kun je vinden in de App Store, als je tenminste

Onze Josea had in 1974 een nummer 1 hit met een long tall glasses. En daarna lukt het niet meer om op die positie terecht te komen. In 1980 stond hij met dit nummer, More Than I Can Say, wel in de top 10. Dit is Radio Cyprus met muziek van onze zuidenburen die in 1990 een goed jaar hadden. Want toen stonden ze twee keer in dat jaar in de top 3. Het nummer What's a Woman bereikte de nummer 1 positie. En dit was de opvolger in 1990. Vaya con Dios, met na, nee, na.

met dit nummer You'll Never Know. Ja, en mocht je binnenkort toch nog op vliegvakantie gaan, dan is deze voor jou.

ook alweer aardig gebleven tijd. Deze 82-jarige Alban Hammond, die voornamelijk hits had in de jaren 70. En dit was een van zijn grootste hits uit 1974 met A Disaster, die in de top 3 terecht kwam. Maar hij heeft geen nummer 1 hits gehad in ons land. Nou, blijf luisteren naar de Friday Boost op Radio Sybris. Want zo dadelijk hoor je nog Dillinger, maar eerst hij...

0: We'll be right back after this word.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen en moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. En bij wat mogelijk de grootste wijndiefstal in Italië ooit zou kunnen zijn, zijn zeker 7 gemaskerde daders er vandoor gegaan met 30.000 flessen wijn. Dat melden Italiaanse media. De totale waarde daarvan wordt geschat op zo'n 5 miljoen euro. De dieven wisten de beveiliging uit te schakelen bij een van de bekendste wijnhuizen van het land. Ze hadden 2 vrachtwagens nodig om de wijn mee te nemen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: truitjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Here we go again.
6: De muziek stuitert uit je speaker.
7: Dit is je vrijdag.
8: We came, we saw, we kicked.

echte liefhebbers van deze muziek zijn wel bekend met de nummer Juicy Fruit, wat ook nog een top 3 notering opleverde in 1983 in de US R&B chart. En dit was So You Wanna Be A Star uit 1980 van M2ME. En blijf luisteren naar de Friday Boostappen Radio CBD's. Wat zo dadelijk heb je nog de Floaters uit 1977. Maar eerst Michael Jackson uit 1983 met Human Nature.

jaren. De ringen dingen uit 1976. En You Will Lose, een nieuws uit de film Back to the Future uit 1985 met The Power of Love. Dit is Radio Seabreeze, die nostalgisch verfrissend is met de hits uit het verleden die je zo goed kent. Zoals deze van de Police uit 1979 met

wat bij de singles had. Daar staat namelijk een smaakloze afbeelding op van een jongen die zichzelf verhangen heeft. En later is dat hoesje ook aangepast. En terecht, denk ik. Dit is Radio Sebris 4 de 1395 in het

in onze hitlijsten met Right Between the Eyes en Building a Bridge to Your Heart, waar de top 10 notering opleverde. En dit waren de Golden Earring uit 1982 met Twilight, die op een nummer 1 positie haalde in Nederland en in Amerika.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht.

0: zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.
1: Uit 1984 hoor je The Never Ending Story van Lee Mal. En dit was in 1978. Laat me van Ramses Shappi. En tot zover deze aflevering van de Friday Boost op Radio Cyprus voor deze vrijdagmiddag. Zo dadelijk na het nieuws van 4 uur de Royal Hans de Knecht met de Middle of the Roadshow. Daarna om 5 uur gaat de Beuk erin met Jacob Beuker. Gevolgd om 6 uur door Rockwave met Wim de Groot. En vanavond om 7 uur is er weer een nieuwe aflevering van... Als laatste plaat in de duur heb ik het wel. Vince van de Miami Sound Machine met Bad Boy. Veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Cibris. Geniet van een mooie weekend en blijf altijd leuk.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog, dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging, is niet bekendgemaakt. De ontmoeting komt op een gevoelig moment omdat de Verenigde Staten onlangs sancties oplegden aan meerdere hoge functionarissen van het strafhof, onder wie Akane. Volgens Amerikaanse media zou Washington inmiddels bezig zijn met nieuwe maatregelen tegen het hof. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen en moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Heb jij ze al gezien? De Radio Sea Breeze t-shirts.
5: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
4: En er zijn ook Sea Breeze mokken en stickers te koop.
5: Ga dus snel kijken en bestel.
4: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: een zacht kussen. Heerlijk, hè? Dit soort soulmuziek begin jaren 70. Het was de Sweet Sensation.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Welkom, lieve Lloydje van Hoi.

Lekker, hè? Dat was een zomer. Een hele dikke, dikke zomerhit. Zomer 1981, Lime. En Your Love, terug op de radio. Jouw Transistor Radio.

0: alleen maar mooie meiden.
1: Volgens de jongens van Sailor in de Middle of the Road Show. Tuurlijk. Waar je zo meteen weer getuige bent van een enige echte. Een hele fijne. Zo lekkere. Van achter de keukende gordijnen. Allereerst. Een beetje uit de goeie ouderwetse piraten zeezendertijd. Love Affair. In middengolfkwaliteit hoor je Ever.

0: met je vijven, jongens. Daar zat de kassa. Ik kon er geen. Love Affair and Everlasting Love.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Wist je, in België nog een beetje een taalstrijd. Hij stelt een vraag in het Frans en zij antwoordt in het Vlaams. Dat is raar.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Nederlandse radiostation, vrienden. Let me be your lover. Was Jimmy Mulhall. Juist, inderdaad, in de middelste roadshow. En daarvoor een fijne vachtige keuken voor verdedigen. Dat was wat. In 1977 werd door Peter Koelewijn een samenwerkingsverband geproduceerd tussen de Brussel afkomstige Art Sullivan, die daar vooral bekend was van Frans Zaliger Chassons, en de Nederlandse Kiki van Oostende. Het was een one-way fly. Is City Pa? Juist, inderdaad. En we draaien door met zometeen Rod Stewart. De zomerrit van hem in 1977.

weet het nog als de dag van gisteren. Ja, van die leeftijd ben ik wel hoor. 1977 was het jaar waarin de bekende radiozaal Radio Veronica, de enige echte van toen, met een jaartje aan land was. En de leus had geïntroduceerd: je bent jong en je wil wat. Velen, je bent wild en je jong wat, maar goed. Wat bekende camping tours die ze toen in de zomer ondernamen. Dit was de nummer 1, Rod Stewart en I Don't Wanna Talk About It. Lol, lol. Haha, tuurlijk. Het is meer de muziek en verbeter per strekkende en per vierkante meter. Hoeveel gaan er in een uur? In jouw middel of de

Die kleine kereltjes met die grote Franse mond. Ja, het was een kersthit. Noël, Noël. Toetu. En de rest ging gewoon volledig automatisch, toch? Het is mijn favoriete taal, Frankrijk. Dat zeggen ze.

0: wel echt een onbekend nummer, maar de meeste platen die je hoort in de Middelste Roadshow, die hebben echt in de Vlaamse hitlijsten gezet.
1: Ja.
0: In Vlaanderen bijvoorbeeld, of in Hollanda. Er waren Max en Specs en Don't Come High. High Stones. Dat was 1980. De jaren die vliegen voorbij. Ga je lekker op vakantie? Hou dus een beetje dichter bij huis. Zoek bijvoorbeeld een lekkere, leuke bestemming in Vlaanderen.
1: Ja.
0: Of een lekker goedkoop bed en breakfastje, hotelletje of een camping. Want ook daar kun je genieten van een zwoele zomer.

zich altijd in de regenjas. Ja. De vakanties in Nederland zijn de laatste jaren al een poepje heet geweest, maar het kan zo omslaan, hè? Dat weet je maar nooit. Ja. En dan daalt de zeespiegel weer. We moeten toch wat te lullen hebben, nietwaar? Julio Iglesias en Kermee. De zon die schijnt uit jouw radio. Geniet ervan. Maar ik zoek het wel even hoger op. Hallo? Pst, pst. Ben je daar, David? David, hallo?

0: dan vliegt hij heel ver, heel hoog
1: richting Max.
0: En veel verder is het Tesla.
1: No, Space Oddity hoor je David Bowie uit de categorie bijzondere gouden. Terug in de middle of the roadshow via de bekende lange palen en digitale kanalen. En morgen, nou ja goed, we zien het. Tuurlijk. Nog veel meer leuke programma's, ook vandaag op de radio. Blijf lekker luisteren. We spreken elkaar zo snel mogelijk.

0: lekkere rak.
1: Middle of the Roadshow. Hans de Knecht.
2: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. Relschoppers gooiden met stenen, flessen en vuurwerk en stichtten op meerdere plaatsen brand. De politie zette traangas en waterkanonnen in. De vakbonden benadrukken dat de eigen betoging tegen nieuwe bezuinigingen vreedzaam was. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Tussen 2007 en 2010 raakten in Nederland tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Ruim 116 mensen zouden eraan zijn overleden, anderen hadden blijvende klachten. Q-koorts wordt op mensen overgedragen door onder andere geiten. De overheid deed daar eerst niets aan en waarschuwde ook niet voor besmetting. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog, dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. In steden als Enschede en Zwolle werd er ongeveer 6 keer zoveel opgehaald. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is in totaal ruim 7600 kilo ingeleverd en was de campagne vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: Factor.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
4: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
5: Er is 1 gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
6: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Bukkerin has been taped before a live studio audience.

0: Blijft een mooi werkje. Jeopardy was dat van de Greg Kin Band. Hier op de radio, vrienden.
1: Recht voor je raap. Oh, yes.
2: Jacob Beuker.
0: Yes, ladies and gentle people, het is weer tijd voor geworden. De Beuker in op jouw radio op deze vrijdagmiddag hier op Radio Seabreeze. Onderweg Chaotic, we hebben Prince, maar nu eerst, zo direct, Mike.

0: was het best wel heel erg goed, hè? Chaotic was dat hier op de radio. There ain't no perfect world. Vrienden, het is er weer tijd voor geworden, hè?
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Bukkerin Splendid Blender.

was Walk the Dinosaur in de jaren 80, vrienden. Kun je het nog herinneren? Dit was Max Magini. En Walk the Power hier in de

een mooi liedje, hè? Wat een fantastische zangeres. Tina Turner was dat. Uit die film. We don't need another hero. Ja, vrienden. Kalpjes daar zitten erop. Ook wat de zomer betreft natuurlijk. Maar zeker is deze beuker in. Het is tijd om afscheid te nemen. Te zeggen nog heel veel plezier met de rest van de uitzending van Radio Seabreeze. En klaartje alleen met deze. Zo her en der een druppie dit weekend. In ieder geval. Phil Collins kon het niet beter verwoorden met deze prachtige single. I wish it would rain down on me. Bye bye.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De fietsmerken Batavus, Colga en Baboe maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden, dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. De VS pikken het niet dat Den Haag een arrestatiebevel uitvaardigde tegen bondgenoot premier Netanyahu van Israël. Met de nieuwe strenge maatregelen draaien de VS de duimschroeven voor rechters en medewerkers van het hof verder aan. Het strafhof noemt die sancties een directe aanval op de internationale rechtsorde, maar gaat wel door met het vervolgen van oorlogsmisdaden. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. Hermans zei uit de grond van haar hart excuses aan te bieden voor die gebrekkige ondersteuning. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden Nederlanders besmet door zieke geiten, vooral in Brabant en Limburg. Ruim 100 mensen kwamen door de infectieziekte om het leven. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. De slachtoffers wonen in een vluchtelingenkamp en zochten buiten dat kamp met hun blote handen naar goud. De aanval was vlak bij de grens met Ethiopië. De strijd in Soedan eiste tot nu toe al zo'n 200.000 levens en joeg miljoenen mensen op de vlucht. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Werkbezoekmeister.com.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cibris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cibris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: I Can Dance. Genesis opende deze 404e Rockwave op de vrijdagavond. En wat voor vrijdagavond. Het noorden van het land staat aan de vooravond van de vakantie. Dus dat betekent dat we morgen met de camper op pad gaan richting het zuiden van ons land en het noorden van België. Al waar we lekker gaan wandelen, fietsen en binnen zitten, kacheltje aan, vooral als het regent natuurlijk.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Meatloaf, ons helaas ook al ontvallen met I'll Do Anything For Love. Nou, dat is wel een hele mooie titel als je het mij vraagt. En zo denk ik er eigenlijk ook wel een beetje over. Trouwens, over de vakantie gesproken, vrienden. Natuurlijk gaat Rockwave gewoon door op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag zender in Moelig Water en vrijdag natuurlijk weer een Rockwave, want dat doen we dan vanuit de mobiele studio. Eerst nog even een lekker deuntje van Talk Talk. Dit is Such a Shame.

Het lijflied van de Groot, de scene met iedereen is van de wereld is van iedereen. En zorgs maar net, ongeacht je kleur, je religie, je afkomst, je geaardheid, iedereen is van de wereld. Dit is Kate Bush, zij is nog steeds aan het rennen richting die heuvel, oftewel running up that hill. Het is 8 minuten voor half.

nogmaals Kate Bush en Running Up That Hill. Mocht je aan tafel zijn gegaan, wens ik je een eend smakelijk. Maar het is tenslotte vrijdagavond. Dus als je nog aan de borrel zit, zou ik zo zeggen, blijf lekker borrelen. Want dat, dat kan natuurlijk nooit kwaad op zo'n vrijdagavond, zo voor de vakantie. Dan is het een fantastische 1395 AM-avond. Fiddle Sharky. And a good heart is hard to find.

Ja, wees er maar voorzichtig mee. Als ik zo om me heen kijk in de wereld, of het nou Europa is of verder dan dat. Amerika, Zuid-Amerika, Australië, het Midden-Oosten, Azië. A good heart is hard to find. Maar ze zijn er natuurlijk nog wel, maar je moet er wel even naar zoeken. Dat is niet anders. Dit is Bruce Hornsby met zijn Range. The Way It Is. Straks de Loving Awareness Band.

0: Loving Awareness Band met The Vibes Inside.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

En natuurlijk ben je nooit te oud om te leren. En ze zeggen ook wel eens, je schooltijd, dat was je mooiste tijd. Nou, dat geldt niet voor de groot, want die stond meer op de gang of in de hoek dan dat hij aan de lessen mee mocht doen. Maar goed, even goed, toch de MAVO gehaald en de HAVO gehaald en twee HBO-opleidingen gehaald. Maar waar lag het hartje van de groot nou eenmaal altijd? Juist bij de radio. Daryl Hall en John Oates, die zongen over Adult Education. Zoals gezegd, je bent nooit te oud om te leren. In 1966 was de groot 9 jaar oud en toen werd het volgende liedje vaak op de radio gedraaid.

En dat heb ik dan nu maar in de praktijk gebracht door met pensioen te zijn. En dan hoef je ook niet meer op te staan, want daar heb je helemaal geen zin in. Nee, bah, vroeg eruit. Roxette en The Look om 11 minuten voor 7.

komt de producer weer binnen. Wim, je vergeet iets. Je vergeet de Nederlandstalig helemaal af te kondigen. Oh ja, die uit 1966. Dat was getiteld Ik heb geen zin om op te staan. En dat was van de formatie Het H.E.T. Ja.

0: en met Peter Gabriel besloten we deze 404e Rockwave op de vrijdag, zo vlak voor de vakantie. En wat zong hij dan? Hij zong over Sledgehammer. Nou, dat is wel goed.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. De fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden, dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. En de EU en China hebben een akkoord bereikt om de invoer van Chinese hybride auto's fors te beperken. Volgens de EU kan de Chinese export naar Europa binnen 4 jaar met meer dan de helft dalen. Het akkoord moet de druk op de Europese auto-industrie verlichten en het grote handelstekort met China verkleinen. Dat land verlaagt de tarieven op een reeks Europese producten en vergemakkelijkt de uitvoer van zeldzame metalen. De EU wil zo de handelsbeperkingen beter in balans gaan brengen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Ladies and gentlemen. Vrijdagavond. Lawrence and Paper.
14: My God. We have the technology. We can make him better than he was. Better.
15: There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary.
16: Showtime. Welkom bij de live uitzending van Thank God It's Friday.
17: Thank God It's Friday!
16: Kijk, luister en reageer mee met Lawrence en Wiebe.
18: En dan nu,

0: Thank God it's Friday on my mind. Van de Easy Beats. From Down Under, dames en heren, waren ze hit uit 1966. Gonna have one in the city. Nou, dat zal een dolle boel worden met één biertje. Anyway, Friday on my mind dus van de Easy Beats. Je bent live verbonden met de Loft in Laarden. Mogen we je een onvoorstelbaar welkom heten. Tot aan 9 uur is dit Thank God It's Friday. Het is vandaag 9 oktober, dat zal je niet onopgemerkt zijn gebleven. En vandaag, historisch gezien, stonden de Beatles op exact 9 oktober 19... En je voelt hem aankomen, dat is nog het ergste.
1: Het wordt al een beetje herfst ook al.
0: Ja, jij.
1: Dat mag ook wel, ja, precies.
0: Nee. We passen ons aan het seizoen, dames en heren. En vandaag, historisch gezien, stonden de Beatles op exact 9 oktober 1965 op nummer 1 in de Verenigde Staten. Het is altijd moeilijk om in de Verenigde Staten op nummer 1 te staan. Hun allereerste Amerikaanse nummer 1 hit was I Wanna Hold Your Hand, die op 1 februari 1964 de top van de US Billboard Hot 100 bereikte. Yesterday kwam pas anderhalf jaar later uit en stond vanaf 9 oktober 1965 vier weken lang op de eerste plaats in die Amerikaanse hitlijst. Hoewel het dus niet een eerste hit was, is het wel een van hun meest succesvolle en iconische nummers geworden. Yesterday dus. En dus dachten Lawrence, ik en ons redactieteam, laten we songs over dagen gaan doen. Maar ook over gisteren, vandaag, zondag, maandag, overmorgen. Muziek over alle dagen van de week.
1: En gisteren.
0: En gisteren. En eergisteren.
1: Ja.
0: Zelfs het gedicht gaat erover. Aan bakboord, onze eigen
1: Lawrence. Ja!
0: Zo jong, hoe is het dan?
1: Ja! Lekker weertje buiten.
0: God.
1: Was me weer een lekkere rit hier naartoe.
0: Onze grote vriend Sjoerd, die appte vanmorgen vroeg.
1: Ja, Sjoerd jong.
0: Er komt maar één bui vandaag. Maar het duurt wel de hele dag.
1: Prachtig uitmaken.
0: Wat een takker weer, zeg. Live and hide, morgen wordt het al wat beter, gelukkig.
1: Ja.
0: Live in onze man cave, dames en heren. Dit is de Loft in Laren. Geen weerzin, onzin, waanzin. De gullelach. Thank God it's Friday. Uiteraard live op Seabreeze 1395 en 1098 AM. Straks om 8:30 het gedicht van de week, het hoogtepunt van de uitzending. En natuurlijk ook en die weetjes en
1: pikante praatjes.
0: Live meekijken in de Loft doe je via onze Loftcams. Ga naar onze Facebookpagina Thank God It's Friday. Daar kun je ons zien en meeluisteren. Maar je kan ook naar de site van Radio Seabreeze staan. Dan zie je op de homepage een venstertje. Als je daarop klikt, dan ben je live met ons verbonden. Zo, dames en heren, de kop is eraf. Je weekend is begonnen. De quote van de week, die komt van niemand minder dan de Dalai Lama. Hij is geboren op 6 juli 1935 en is momenteel 91 jaar oud. Er zijn maar 2 dagen in het jaar waarop men helemaal niets kan doen. De ene is gisteren en de andere is morgen. Dat betekent dat vandaag de juiste dag is om lief te hebben, te geloven en in de eerste plaats te leven.
1: Het is wel een mooie, mooie gelaas.
0: Ja, de Dalai Lama, die... Ja.
1: Die is wel een wijze man.
0: Ja, het is een wijze man. Het is ook een beetje een vreemd type, maar het is wel een wijze,
1: wijze
0: man.
1: Wijze. Ja. Nou, wie ook nog echt één keer iets wil in haar leven... dat is een oudere dame in een bejaardentehuis. Want die wordt 80 jaar. En de verpleegsters willen haar iets bijzonders geven. En vragen aan haar wat ze heel graag zou willen hebben. Ze zegt, ja. Ik heb het nog nooit gedaan... En dat zou ik toch wel eens een keer willen meemaken. Dus die verpleegsters die halen geld op en alle mensen in het bejaardentehuis. En ze regelen een gigolo.
0: Gigolo.
1: Natuurlijk, ja.
0: Rodney.
1: En deze komt op haar verjaardag naar het bejaardentehuis. Op kamer 12 op de eerste etage. Ja. Na een uur komt hij naar beneden en wordt betaald en gaat weg. De verpleegsters die vliegen natuurlijk benieuwd naar boven en vragen. En hoe was het? Oh, zegt ze. Geweldig, zegt de oude dame. Dat ik dat nooit eerder gedaan heb. En die man die vond het ook heel leuk, hoor.
0: Oh.
1: Hij deed het volgens mij ook voor de eerste keer. Hoezo, vraagt een van de verpleegsters. Hoezo dan? Nou, antwoordt de vrouw. Die van hem zat nog helemaal in plastic.
2: De week is eindelijk voorbij.
3: Ja, lief, hè.
2: God, it's Friday.
3: Ja.
1: Is toch lief.
0: Vies peuken zijn, dames en heren. Thank God it's Friday tot de 9 uur. Hier zijn de Wiz Stars.

0: ongelooflijk feel good nummer, dames en heren, als je het mij vraagt. The Wizards en A Brand New Day. Natuurlijk uit de musical Wizard of Oz, die van origine uit de 30e jaren kwam. Maar er is een remake van gemaakt in 1979. En daar was dit de titelsong van A Brand New Day. Dames en heren, het is vandaag 9 oktober 2026. Tijd voor de dag.
1: De dag. Yo. En dit is de dag van 282e dag van het jaar in de Gregoriaanse kalender.
0: En hoeveel nog?
1: Algemeen. Gebeurtenissen algemeen, Wiebe. 1953. Opening van de lijnbaan in Rotterdam. Dat is namelijk is overigens de eerste autovrije winkelstraat van Nederland, hè? 1953.
0: Ik vind Rotterdam helemaal kut.
1: Ik vind het prachtig om te zien, maar ik kan me daar niet thuis voelen.
0: Ik heb niks met die stad.
1: Ik weet het ook niet.
0: En dat heeft geen fuck met voetbal te maken.
1: Nee.
0: Ik heb niks met die vibe van die stad. Ja, ik kan er niks aan doen.
1: Ja, dat water is wel fantastisch, hoor. Met al die gebouwen en die bruggen. Dat vind ik wel heel mooi. Alleen, ja, maar goed. 1992. Een meteoriet doorboort een geparkeerde auto in Peaks Hill, New York. Zal je gebeuren, zeg. Die dingen schijnen nog veel waard te zijn ook, volgens mij, die meteorieten.
0: Ja.
1: 2016, klokkenluiderswebsite WikiLeaks publiceert gelekte e-mails van de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton. Waaruit blijkt dat ze ten tijde van haar ministerschap duurbetaalde speeches gaf voor verschillende banken. Waarin ze bankiers van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en Wall Street Insiders prijst. Oh, nou ja. 2021. In de Russische regio Orenburg vallen zeker 29 doden nadat ze illegaal gestookte alcoholische drank hadden gedronken.
0: Oei, dat doe ik ook.
1: Ja, maar niet zo. Criminaliteit en veiligheid. 1917. De politie pakte een verdachte op in verband met de vermissing van de 25-jarige Anne Faber. Het betreft een 27-jarige man die verbleef in een forensisch psychiatrische afdeling van de kliniek in Ten Dolder.
0: Michael Panhuis.
1: Ja, why? Why? Jongen. Maar goed. Criminaliteit en veiligheid. Oh nee, dat hadden we al gedaan.
0: Hadden we al gedaan,
1: ja. Nee, er is nog eentje. 2023. BNN Vara maakt bekend dat een persoon die op 6 september 2023 door de politie is opgepakt op het Mediapark in Hilversum van plan was om presentator Tim Hofman om het leven te brengen. Zeg ik verder niks over. De verdachte deelt het voornemen met één in het omroepgebouw aanwezige beveiliger die daarop de politie inschakelde. Dat is wel slim van.
0: Heb je die Tim Hofman gezien?
1: Gisteren.
0: Tijdens de televisier.
1: Ja. Ik ben niet van die man.
0: Hij zag er echt niet uit. Maar hij had dus ook een Antifa-ketting.
1: Ja, waarom doe je dat?
0: Ja.
1: Gewoon schoppen we weer tegen dingen.
0: Nee, Jezus-complex.
1: Ja, het mag voor mij allemaal. Voor jou ook. Maar alleen, dit is gek. Oh. Dit is gek. Media 1967. Het eerste bloot op de Nederlandse televisie.
0: Oei. Ja. Phil Bloem,
1: ja. Ja, ik weet het niet. Ik ken het niet.
0: Ik speel het nog iedere week af.
1: Ik was één.
0: Op het toilet.
1: Ik was één. En die verscheen namelijk naakt in het VPRO-programma Hoepla.
0: Ja.
1: Hoepla, leuke naam.

0: Westerbork. 1944, de Tweede Wereldoorlog bij de razzia's. In Noord-Limburg worden duizenden jongens en mannen opgepakt. 2015, Frankrijk voert luchtaanvallen uit op een trainingskamp van terreurgroep IS in Syrië. 2015, de Verenigde Staten stoppen met het trainen van Syrische rebellen. En 2015, idem dito, Israëlische soldaten schieten 6 Palestijnen dood in de Gazastrook. De militairen openen het vuur vanaf de Israëlische grens, nadat een groep Palestijnse demonstranten de stenen naar ze gooiden. Politiek 1981, in Frankrijk wordt de doodstraf afgeschaft. Oké, 2009, Barack Obama, voormalig lid van de Senaat als vertegenwoordiger van de staat Illinois en voormalig president van de United States, krijgt de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.
1: Ja, nadat hij een half jaar president was, ja. Slaat heel nergens op.
0: Nee, maar ja.
1: Zelf, Obama zelf vond het een beetje vreemd.
0: Ja, dat zei hij ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, goed, maar goed. 2016, de regering van Ethiopië roept de noodtoestand uit wegens gewelddadige toestanden. Nou ja. Die moest er niet bij, maar die zat erbij. Want ja, dat is echt, gaan we echt te ver, Ethiopië allemaal. Ja, veel te ver weg. Wetenschap, technologie, 1865. In de Amerikaanse staat Pennsylvania wordt gestart met de aanleg van de eerste oliepijplijn. 1938, demonstratie van de eerste hoogtemeter op basis van radiogolven in New York. 1999, de Lockheed SR-71 maakt zijn allerlaatste vlucht. 2012, John Gurdon en Shinya Yamanaka is de Nobelprijs voor fysiologie of geneeskunde toegekend voor een ontdekking dat volwassen cellen kunnen worden omgezet naar stamcellen. En dat is wel een hele belangrijke.
1: Nou, en daar kan je de yoghurt van maken, dus fantastisch, ja.
0: En dan ga je weer verder leven.
1: Ja.
0: De dag, 9 oktober, muziekweetjes. Op 9 oktober 1940 wordt in Liverpool tijdens de Duitse luchtaanval John Winston Lennon geboren. In 1957 begint hij de Quarrymen, wat het begin is van de Beatles. Als John Lennon en Yoko Ono op 8 december 1980 s'avonds naar huis terugkeren van plaats opname, wordt de ex-Beatle vermoord voor het Dakota appartementencomplex in New York. Mark David Chapman vuurt 7 kogels af op John Lennon. John Lennon is maar 40 jaar geworden.
1: Hier zijn ze, dames en heren. The Beatles.
2: Thank God it's right.
1: En Day Tripper.
2: Ja.

0: plaat was ik van Herman Brood. En zijn Wild Romance. Het tweede concert dat ik ooit in mijn leven heb gezien, dat was 12 jaar. In de Meervaart van in Amsterdam-Osdorp. Daar kan je tegenwoordig niet meer komen zonder palievlag. Maar,
1: nee, dat kan niet meer. Nee.
0: Ik weet nog, en in het voorprogramma stond een of ander beentje, ik heb geen idee meer. Maar iedereen had brood meegenomen. Om die vooract van het podium te kegelen. Dus die werden gewoon bekogeld met wit brood.
1: Gedoopt in bier.
0: Nee, dat dan weer niet. Nee. Herman Brood, dames en heren. Saturday Night uit 1978. En thank God it's Friday. Tot wel 9 uur. En u weet het, dames en heren. Dit eloquente programma van hoogstaand niveau heeft maar één doel. En dat is verheffing van u als luisteraar.
1: De vuurdoop in het bos.
0: En dat doen wij in Eddyweetjes en
1: pikante praatjes.
0: Ja.
1: We beginnen met de dieren- en plantenneuswieber vandaag.
0: Ah.
1: Ja. Beesten
0: in het nieuws.
1: Co, de boswachter.
0: Co, de boswachter was dat.
1: Deze varkenstal heeft nu een knorgel. Geweldig.
0: Een knorgel?
1: Ja, geen broer achter de toetsen, maar een stel nieuwsgierige varkens. In het Brabantse Heusden is het knorgel onthuld. Dat is een orgel speciaal gebouwd voor varkens.
0: Voor knorries.
1: Zodat ze met hun spuit en poten het orgel kunnen bespelen.
0: Als je die met een spuit?
1: Als je die foto ook ziet.
0: Maar wat zeg je nou, met een spuit?
1: Nee, niet met een spuit. Gewoon met een snuit.
0: Oh, snuit. Ik verstond spuit.
1: Vaak stoppen er overal een snuit in.
0: Ja, dat wel.
1: Nou, op je telefoon staat de foto, als het goed is. Dus kan je even kijken wat de knorgel is. Het instrument is bedacht door kunstenaar Pauline Wiersema. En die heet... als kunstenaarsnaam Pino Patato. En staat op de boerderij Sengersbroek. Bezoekers kunnen zien en horen hoe de dieren zelf muziek maken. Het knorgel is bovendien helemaal pick-proof. En op kouwen, dat mag gewoon. Met het kunstproject wil de kunstenaar aandacht vragen voor het dierenwelzijn. Laten zien hoe slim en nieuwsgierig varkens zijn. De onthulling is niet toevallig een dag voor dierendag. Als het aan de maker ligt, krijgt het knorgel straks op meer boerderijen een toegift.
0: Ja,
1: wel leuk, het knorgel.
0: Ja, knorgel. Ja,
1: ook voor de kindertjes.
0: Ja, is natuurlijk leuk. Dan, varkens zijn trouwens ontzettend leuk.
1: Zijn leuke dieren. Ze zijn echt intelligente beesten. Ja, lachen. Maar, daar gaan we weer. Het komt één keer in de zoveel jaar voor, maar... Ja, in de Hortus Botanicus staat een penisplant op het punt tot bloei te komen. Het gaat om de zeer zeldzame Amphormophallus. Ja, luister goed. Amphormophallus Dicus salvae.
0: En dat ding schijnt te stinken als de beren.
1: Als de neten, ja. Echt ongelooflijk.
0: Ja.
1: De instelling is een livestream begonnen het bloeiproces vast te leggen.
0: Is
1: ook
0: geweldig.
1: Het is ook een apparaat van een meter of wat hoog, hè?
0: Nou, dat is nog niet zo vreemd.
1: Hij is heel groot, die vallus.
0: Ja.
1: De lijsterhot is een van de enigen in de wereld die de Amphormophallus Dicus salvae in de kas heeft staan. De Hortus heeft ook een aantal Amphormophallus Titanum. Ja.
0: Die kent hem niet.
1: Die daardoor een stuk vaker in de bloei te zien zijn. Toen de Dicus salvae in 2021 de vorige keer bloeide, was 2021, hè, was het pas de derde keer ooit dat dit type plant in Europa tot bloei kwam.
0: Dus één keer in de vijf jaar.
1: Is toch wel nieuws, ja. Deze variant is echt heel zeldzaam, zegt hoofd horticultuur Rogier van Vught. En niet alleen in...
0: Hoofdpenie,
1: ja natuurlijk. En niet alleen in de botanische tuinen, maar ook in het wild. De plant komt oorspronkelijk uit Java. En dat is zo verstedelijk dat er nauwelijks meer natuur over is. Nou, dat lijkt me wel een beetje overdreven.
0: Dat lijkt me wel overdreven, ja.
1: Waar sommige tuinen zo'n zeldzame plant voor zichzelf zouden willen houden, doet de Hortus daar niet aan mee. We gaan hem proberen te bestuiven. En de zaden geven we dan weg aan andere botanische tuinen. De penisplant kan op elk moment opengaan.
0: Ja,
1: dat is dus de laatste week nieuws. Wie de plant dan bloeiend wil zien, moet wel snel zijn. De meeste penisplanten bloeien maar 2 dagen. Bij dit type, die van mij ook trouwens. Bij dit type is het vaak wat langer. Zo'n 3 à 4 dagen. Maar dat is geen garantie. Mocht de plant op 3 oktober of 6 oktober gaan bloeien... Dan heb je pech, want...
0: Een erectie voor 4 dagen is natuurlijk niet niks. Ik bedoel, kom op even. Wanneer heb jij het laatste keer een erectie voor 4 of 5 dagen
1: gehad? Ja, dat is
0: een
1: lastige zeer.
0: Nou, dat ja.
1: Dat weet ik nog wel.
0: Zouden ze een kokring voor het ding hebben?
1: Nou.
0: Dat het wat langer duurt, zeg maar.
1: Misschien wel een
0: dat
1: idee,
0: dat 6 of 7 dagen, ja.
1: Nou.
0: Ja. En waar kunnen we de stream zien? Weet je dat?
1: Ja, moet je even googlen Leiden.
0: Hortus Leiden.
1: Hortus Leiden is het, ja.
0: Penisplant.
1: De penisplant, maar wel een zeldzaam bloeit. Ja.
0: Helemaal goed. heren. Wij gaan naar 1966.

0: stonden de Beatles op 9 oktober 1965 op nummer 1. Yes, that's what I'm calling in de Verenigde Staten met het legendarische Yesterday. En daarom, dames en heren, is deze uitzending muzikaal opgedragen aan dagen, weekdagen. Zo ook Monday. Home on Monday van The Little River Band. Ook van Down Under, schitterende samenzang uit 1977. And thank God it's Friday. Alwaar we weer gaan naar NW'tjes en
1: pikante praatjes. Een Australische vrouw wil compensatie.
0: Ah, je blijft wel in de buurt. Dat vind ik daar. Ja, een mooi bruggetje, bruggetje.
1: Een Australische vrouw wil compensatie voor het ongeval tijdens haar zakenreis. De vrouw had seks in haar hotelkamer toen er een lamp op haar hoofd viel. Was een wilde seks. De vrouw liep door het ongeval verwondingen op aan haar neus en mond. Ja, ja. Mm-hmm. Ook claimt ze psychische schade opgelopen te hebben door het ongeval.
0: Zou ik ook hebben. Ja.
1: De werknemers ermee het recht te hebben op een wettelijke werknemersschadevergoeding, Wiebe. Ja, omdat ze de verwondingen tijdens haar zakenreis heeft opgelopen. Het juridisch gevecht draait nu om de vraag of seks tijdens een zakenreis valt onder normale activiteiten. Het antwoord op die vraag bepaalt of de vrouw recht heeft op vergoeding.
0: Laat ik het anders zeggen. Als nu blijkt dat dat zo is, dan heb ik toch wat gemist in mijn zakelijke leven.
1: Zo! Dan was ik rijk geweest van de claims.
0: Nou ja, dat niet alleen, maar dan had je ook natuurlijk al die Hongaarse hoeren kunnen...
1: Ach, gaat ver.
0: Afschrijven op de...
1: Op het lijstje, zeg maar.
0: Ja, hier is Sam Kernekart overzicht. Succes! natuurlijk niet. Wat is daar nou voor onzin?
1: Ja, nou, de overheidsinstelling Comcare. Ook een mooie naam.
0: Comcare,
1: ja, de overheidsinstelling specialiseert in veiligheid op de werkvloer. Noemt de seks geen normale activiteit in het werk dat zij als ambtenaar deed.
0: Oh, tenzij je te meijer bent.
1: Is het ambtenaar? Ja. Is allemaal te meijers. Volgens de advocaat van de werknemers is een ongeval gedurende seks net zo normaal als uitglijden onder de douche. In elkaar geslagen worden door een bende. Of neergeschoten worden door een jaloerse rivaal. Zo meldt de Sydney Morning Herald. Als de werkgever er anders over denkt, moet het bedrijf dat duidelijk communiceren. Al dus de advocaat die de uitspraak van Comcare aanvecht. Die zal Comcare heten. Een rechter doet binnen enkele weken uitspraak.
0: Ja, hij is toch heel compleet bezopen, man.
1: Ja, het is onbekend of de bedpartner van de werknemster een collega was. De man in kwestie wordt door de rechtbank beschreven als een kennis.
0: Een kennis?
1: Ja,
0: maar ja, het kan ook natuurlijk een hele korte kennis zijn. Je weet het niet, hè?
1: Ik maak die vrouwen nooit zo heel erg vaak mee.

0: Small Faces in 1968. En Lazy Sunday Afternoon. En Thank God It's Friday. Een bijzondere plaat, dames en heren. Want men heeft tijdens opnames van dit nummer het zogenaamde phasing uitgevonden. Het faseverschil.
1: En oh ja.
0: Dat betekent dat als je... In die tijd hadden ze nog maar 4 sporen recorders. Dus als je meerdere sporen wil opnemen, moest je dus met meerdere recorders gaan werken. Maar als die heel even, heel klein tandje, van elkaar in snelheid verschilde, krijg je een tegenfase. En dat veroorzaakt het geluid alsof er... dat het lijkt alsof er een straaljager door de muziek heen
1: vliegt. En daar maken zij gebruik van.
0: Daar maken zij gebruik van. Want
1: toch ook wel grappig.
0: Ze ontdekten dat en toen dachten ze... Hey,
1: dat is
0: en
1: leuk.
0: Vanaf dat moment. Maar men wist dat.
1: Maar waren zij dat, die dat bedachten of niet?
0: Nee, het is per ongeluk ontstaan.
1: Dat bij hun?
0: Bij hun. Ze wisten niet dat het effect bestond. En toen op een gegeven moment dachten ze, oh, wacht eventjes. Daarom hoor je dat ook de hele tijd natuurlijk. Want het was de eerste keer dat het geluid ontdekt is. Tegenfase. En, nou ja.
1: Maar het hoorde ik ook in de opnames. Dus hebben ze dat denk ik, oh, het is wel apart geluid.
0: Nee, ze hebben het expres gedaan dus.
1: Tenminste, ze hebben het gehouden. Dus laat het zo
0: zeggen. Nee, ze hebben het expres gedaan.
1: En, oh ja. Wel grappig, toch?
0: Zo zie je maar, dames en heren. Friday. Ah, ja. 12 minuten voor 8 is het. Tijd voor animatjes en
1: pikante praatjes.
0: Smut.
1: Ja, dan gaan we voor 8 gaan we toch al een klein beetje beginnen nu. Maar het is toch sowieso al de weken van de piloten, hè? En van de co-piloten is allemaal weer deze...
0: God, ja, van een verhaal.
1: Het is allemaal wat, ja.
0: Jongen.
1: Ongelooflijk. Ja, dat het allemaal maar kan. Maar goed, daar hebben we deze week, deze piloot, het gaat over de blowjob van de week. Ja. Ja, een piloot en een stewardess van de Hongkongse vliegtuigmaatschappij Cathay Pacific hebben hun werkgever in nauwe schoentjes gebracht. Wat een leuk woord, nauwe schoentjes.
0: Ja, gebracht.
1: Ik ook niet. Naar een avontuurtje op 10 kilometer hoogte. De stewardess had echter niets beters op gevonden dan de piloot, met wie ze naar verluid samen is, een pijpbeeldje cadeau te doen terwijl die aan het vliegen was. Ja, dat is... Ja, nou ja, vliegen was. Meestal staat hij op de automatische piloot, man. Houd toch op. Niet meteen een briljant idee als je honderden passagiers veilig van de ene naar de andere plek moet brengen. Het uilskuiken nam er ook nog foto's van. Ja, dan ben je inderdaad een uilskuiken. Die uiteraard uitlekte en voor veel opschudding zorgde. Ligt het nu aan ons of krijgt de term cockpit hier een hele andere betekenis? Briljant. Ja, briljant. Ja, leuk stukje. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Verder heeft nog iemand een schadevergoeding gekregen wegens stapeldraaien.
0: Stapeldraaien?
1: Kent u die uitdrukking? Stapeldraaien?
0: Nou, ik heb toevallig laatst een podcast gehoord waarin allerhande erogene zones werden beschreven.
1: Oh,
0: en,
1: mijn hemel.
0: Ja, heel veel mensen die hebben dus hun tepels en erogene zones natuurlijk. Maar met name mannen, die vinden het echt geweldig als je daar gigantisch hard aan draait. En weet ik wat.
1: Nou, ik niet, hoor.
0: Nee?
1: Spijt me.
0: Nee, maar jij bent toch een vanille-type.
1: Ja, vanilla. Ja, precies. In Groot-Brittannië heeft een rechter aan een homoseksueel kelner €25.000 schadevergoeding toegekend nadat een klant aan zijn tepel had gedraaid. De rechter oordeelde dat de Chinese kelner het slachtoffer was van een aanhoudende discriminatie in een Chinese restaurant Yua Cha Cha in Soho, in het centrum van Londen. 2 mannelijke managers van de zaak hadden hem vernederd door seksuele poses voor hem aan te nemen. En toen een klant hem bij het opdienen aan zijn tepel draaide, vroeg een van de managers of hij het fijn vond. Het was ook deze manager die in het bijzijn van een 31-jarige kelner zijn collega streelde en deed alsof hij hem zoende terwijl hij Like a Virgin van Madonna zong. De kelner gaf aan de rechter de volgende hoogst merkwaardige uitleg voor wat zich had afgespeeld. Ik droeg die dag slechts een dun uniformpje. En het was koud en daardoor met stijve tepels rondliep. De werkuniformen zitten dan ook nog eens behoorlijk strak, wat mijn figuur blootstelde. En tja, mijn tepels waren die dag eenmaal erg zichtbaar, zegt hij. De rechter veroordeelde de nippeltwister tot een schadevergoeding van zo'n €25.000.
0: Goedendag. Zo.
1: Waar kunnen die mensen zich allemaal drukker maken, man?
0: Mag ik 2 Peking eend in 1 keer aan uw tepels draaien?
1: Nou, ik heb liever die Peking eend.
0: Love it. Michael Bublé, thank God it's Friday. And it's a beautiful day.

0: Michael Bublé. Man maakt alleen maar vrolijke muziek, voor zover ik weet. It's a Beautiful Day uit 2013. Wist je nog eens dat vandaag Paarse Vrijdag is?
1: Paarse Vrijdag?
0: Paarse Vrijdag.
1: Oh ja.
0: Dan moeten de kindertjes op school moeten in paars naar school.
1: Nee joh.
0: Ja. En dan, dat is ter ere van, zeg maar, de LHBTIQ+, weet ik veel
1: wat. Wat praten ze die kinderen toch allemaal aan?
0: Ja, nou ja, dat is...
1: Vertel er gewoon over. En die vlaggen ook, hè? Ja.
0: Ach man, dit
1: ja.
0: is echt...
1: Ja, nee.
0: Spottelijk.
1: Het moest wel even door de Tweede Kamer.
0: We hebben een miljoen miljard immense problemen in Nederland. En dan komt pro...
1: Mag de vlag.
0: Tijdens een debat over buitenlandse zaken... dat een regenboogvlag gehesen moet worden. En dat is dan belangrijk. Nou, dan ben je dus echt niet goed bij
1: jou. Er zijn dingen waar je beter je aandacht aan kwijt kan.
0: Maar ik heb een gedichtje van Paarse Vrijdag.
1: Oh, lees voor.
0: Dat was op school vanmorgen. Dus, vroeg juf Jennelien van groep 3... zijn jullie al verliefd? En weet je op wie? Is het Igor, onze knappe gymleraar? Of juffrouw Henk? Met haar blauwe haar.
1: Juffrouw Henk?
0: Juffrouw Henk.
1: Oh, ja.
0: Of misschien toch meester Suzanne. Die praat zo lekker geel. Of wat denk je van schoonmaker Ahmed? Met zijn emmer en zijn dweil. En weten jullie al wat voor plassen je later wil? Een spleetje zoals ik? Of een slurfje zoals Jill? Kijk anders straks maar even goed bij elkaar. En ruik en voel er maar aan. Dat is helemaal niet raar. Zo kinderen, heeft iemand nog een vraag? Ja, klonk het zachtjes. Gaan we nog rekenen en schrijven vandaag?
1: Nee, dit is toch niet normaal?
0: Nee, dat is echt niet normaal.
1: Ik zou vragen, masturberen is oké, maar het mag niet uit de hand lopen.
0: Nou, daar ga ik nu op beginnen. Over masturberen gesproken, dames en heren. U moet weten, Lawrence Maatschappij wil in geen enkele studio plaatsnemen... als niet het portret van Jenna Phillips naast hem hangt.
1: Jenna, ja.
0: Anders kan hij zich niet concentreren.
1: Naast me.
0: Ja. En Jenna Phillips, dames en heren, is de dochter van...
1: Ja.
0: De mama's en de papa's. Mm-hmm. En ze is de dochter van Michelle Phillips.
1: Ja.
0: Ja, echt een... En John Phillips. En...
1: Hij is mijn schatje.
0: Ach, maar die moeder mocht er ook wel zijn.
1: Die moeder was ook mooi toen
0: ter tijd.
1: Was de tijd ver vooruit, kan maar
0: zo.
1: Zeggen.
0: Hier zijn ze. Tot aan 8 uur. Mama's en de papa's met Monday.

0: thank God it's Friday. I'm in love. Van The Cure, dames en heren. Natuurlijk met voorman Robert Smith, die er in begin 80e jaren al uitzag als een soort catweed, want tegenwoordig is het een soort lampenkap die je al 30 jaar in de winkel houdt zonder afgestapt op te worden. Maar anyway, wel een heerlijk nummer om te horen. Mag ik u andermaal welkom heten, ook namens Lawrence, bij Thank God It's Friday. Het is vandaag 9 oktober en vandaag historisch gezien stonden de Beatles exact op deze dag op nummer 1 in de Verenigde Staten. Het was niet de eerste nummer 1, maar Yesterday kwam pas anderhalf jaar later uit naar I Wanna Hold Your Hand en stond vanaf 9 oktober 1965 4 weken lang op de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten. Alhoewel het dus niet hun eerste nummer 1 hit was, is het wel een van hun meest succesvolle en iconische nummer. En grappig genoeg is Yesterday het meest gecoverde nummer ter wereld.
1: Oh ja?
0: Ja. Tot aan Frank Sinatra aan toe. Iedereen heeft gecoverd. Het is echt ongelooflijk.
1: Oh, dat staat helemaal niet in mijn... Ja, oké.
0: U hoort hem al, dames en heren, aan bakboord. Lawrence Vlaak, Atwig. Ben je klaar voor 2 uur?
1: Ik ben helemaal klaar voor 2 uur.
0: Ik heb een borreltje ingeschonken.
1: Ja, klein borreltje, biertje erbij. En we gaan gewoon lekker door met de heerlijke muziek.
0: Live
1: en
0: onze man
1: het gelul van ons.
0: Ja, precies. Dit is de Loft in Laren. Het is nog steeds kat met een u weer. Dit is de Loft in Laren. Geen meer zin, waanzin. Onzin, de gulle lach. En uiteraard het gedicht van de week straks van Lawrence over een 25 minuten in Thank God It's Friday. Zo, hè?
1: Nou, kunnen we eindelijk een beetje doorgaan, hè? Met,
0: ja. Gooi erin.
1: Maar goed, kwaliteit kent geen recessie, hè, Wiebe? Er is een man die zegt tegen zijn vrouw: ik vind het allemaal hartstikke leuk, hoor, maar zou je echt daaronder niet iets aan kunnen laten doen? Het onderkantje, zou de dokter zeggen, hè? Kan je iets aan je onderkantje laten doen, hè?
0: Je voorbips.
1: Ja, nou ja, vind ik wel, hè? Op het onderkantje zegt de afstand heen. Wat, zegt ze? Nou, als je in je bikini loopt, dan hangt dat zootje er allemaal tussenuit. En als ik een wipje wil maken, dan heb ik het idee dat ik eerst de gordijnen moet opentrekken voordat ik aan de gang kan gaan. Zegt die man, ja. Kan je er echt iets aan laten doen? Nou, die vrouw denkt, laat ik dat maar doen, hè?
0: Ja.
1: Maar alle vrouwen maar zo makkelijk. Maar goed, die vrouw maakt een afspraak bij de kliniek. En de dokter zegt dat ze, ja, daar kunnen we wel iets aan doen. En ze zegt, nou, dat is mooi. Maar wilt u het wel alsjeblieft gelijk even geheim houden? Want ik wil niet dat iedereen dat weet. Het is toch een beetje gênant allemaal. Ik schaam me er dood voor. En zegt hij, dat maakt niet uit, joh. Dat gaan we regelen. En die vrouw die wordt wakker na de operatie. En die kijkt op het nachtkastje. En ja hoor, 3 rozen. 3!
0: 3 rozen?
1: Zegt ze, dokter, ik heb toch gezegd dat niemand ervan mag weten. Ja, maar zegt de dokter, kijk, de eerste roos heb je van mij. En omdat je je zo kranig gedragen hebt, en het is ook allemaal heel goed gelukt en zo, en daar zijn we trots op. Oh, ja, nou ja, zegt ze, dat is waar, ja, daar is ook gelijk in. Maar van wie is die 2e roos dan? Ja, die heb je van het personeel gekregen. Oh, zegt ze, nou, dat vind ik goed. En die 3e roos dan? Ja, die heb je van Artis. Van Artis, zegt ze? Ja, van Artis. Want dat jonge olifantje, dat is zo blij met zijn nieuwe oor.
2: Eindelijk weekend. Thank God it's Friday.
0: Dat zou

0: en zie hem zitten. Achter zijn piano, achter die vleugel.
1: Yeah.
0: Met een achterlijke deem en dat bril of zo. En dan is hij uit rocken, dames en heren. Hij leeft nog steeds. Hij is er nog steeds.
1: Reginald Kenneth Dwight.
0: Elton John, inderdaad. Reginald
1: Kenneth Dwight. Ja.
0: Dwight is een originele naam.
1: 80, hè, volgend jaar.
0: Ja, fantastisch.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, treedt nog steeds op. Zijn tekstschrijver was Bernie Taupin, maar hij maakte de muziek. Nou, dit is echt geweldig, jongens. We hebben nog zoveel mooie muziek in de tweede uur van Thank God It's Friday, maar dit is wel een lekkere beginner, hoor. Saturday Night is All Right for Fighting. En Thank God It's Friday, dames en heren. Het is vandaag 9 oktober. En dat betekent tijd voor de dag.
1: De dag.
2: Yo.
1: Ja, 1935. Edward Windsor, hertog van Kent. 1937, Jules Croisset. Dat is een Nederlands acteur.
0: Oh, dat zijn de jarigen?
1: Ja.
0: Oh, dat heb je niet gezegd.
1: Ja, de jarigen toch? We gaan toch eerst naar de geborenen, toch? Altijd?
0: Nou, dat weet ik niet, maar dan moet je wel even bijzeggen voor de luisteraars.
1: We gaan dus eerst de jaren, eerst naar de geborenen al...
0: Daarna krijgen we het dode.
1: Al 15 jaar.
0: Ja, maar dan moeten de luisteraars. Die weten het toch niet. Ze zijn daar niet mee bezig.
1: Ik denk dat ze dat wel weten. Eerst naar de geborenen.
0: De geborenen, dames en heren.
1: 1935, Edward Windsor, erg van Kent. 1937 is geboren Jules Croisset, Nederlands actreutel. Yeah. En 1943, Peter Faber, Nederlands acteur en onlangs ons ontvallen. 1945, Elke van Doren. Vond ik een goede nieuwslezeres overigens. 1945, hè? Dat is ook wel een oude dame.
2: Ja.
1: Zo, 82.
0: Babyboomer.
1: Hallo zeg. 1946, Johannes van Dam, Nederlands culinair journalist, overleden 2013. En 1947, Hans van der Tocht. Hoe zou het daarmee zijn, hè? Nederlands presentator. Ja, hoe zou het daarmee zijn?
0: Man, de huisdicht van de Avro.
1: Ja.
0: Geweldig,
1: ja. Ja, hij deed wel goed. Dat is wel een goed.
0: Ja, ja. Dat presenteerde hij ook weer. Toch dat programma, Cijfers en Letters? Nee, met
1: hoe heet ze?
0: Met Leontine Ruiters.
1: Ruiters, ja.
0: Oh, ja.
1: Ja, die is ook ernstig ziek, heb ik begrepen.
0: Ik zat alleen maar naar die benen te kijken.
1: Ja, ik vind alles van Leontien toen destijds heel mooi trouwens.
0: Toen ter tijd.
1: 1952, Sharon Osbourne, vrouw van muzikant Ozzy Osbourne. En 1957, Herman Brusselaars, dat is een Belgisch auteur. Geen acteur, maar auteur. Maar misschien is ook wel geacteerd, weet ik niet. 1961, Henk-Jan Smits, Nederland talent scout en jurylid. En...
0: Zonnebrillenzaar.
1: Hij doet het hartstikke leuk op Radio 5. Valt hij vaak in, maar echt een leuk, gezellig programma. Vind ik op zaterdag. Op Radio 5. Ga luisteren. 1966, David Cameron, Brits premier. 1975, Sean Lennon, Amerikaans zanger en muzikant. En inderdaad, Sean Lennon is de zoon van... Verzoon van John Lennon. 1949, Georgina Verbaan, Nederlands actrice. En 1946, Bella Hadid. Dat is zo'n model, toch?
0: Nee, ik weet niet.
1: Ja, ik vind het een beetje een aparte, maar ik ken het
0: fijne verhaal niet van. Maar het is iets van een model, ja.
1: Ja. Ook gaan we over naar de overledene. Dat was in 1967 deze dag Che Guevara. 39 jaar geworden, Argentijnse revolutionair en guerrilla-leider.
0: En vooral moordenaar.
1: Spannend. Ja, dat weet ik niet hoe dat zat.
0: Ja, absoluut. Nee, hele foute baas.
1: Oh.
0: Hele foute baas. In 70 jaar
1: van iedereen. Hij wordt wel erg geëerd, hoor.
0: Ik zeker van. Ja, maar het is dus een moordenaar-pusser. Wat die gemoord heeft in zijn leven, dat wil je niet weten.
1: Gadverdamme. Ja. 1974, Oscar Schindler. Ja, Duits zakenman, 66 jaar geworden. En daar is ook een film van over gemaakt.
0: Schindlerslist.
1: 1978, Jacques Brel. Fantastisch, Jacques Brel.
0: Ja, ja, beste chansonnier.
1: Ever. Ja, vind ik ook. 49 jaar maar geworden. Maar goed, dat heeft hij ook zelf aan zichzelf te danken. Want hij rookte zich helemaal de pleuris.
0: Angoulazes.
1: Ja, die had volgens mij iedere seconde sigaret in zijn mond.
0: Ja, ja.
1: 2012. Ik heb hem nog ontmoet. Ik heb hem gekend. Ik heb met hem gesproken. Fantastisch. Theo Olof. 88 jaar geworden. Nederlands violist. Gaan we over naar de muziekjager op 9 oktober deze dag. Oké. Nou, Theo Olof is geen muziekjager, misschien ook wel, ja. Goed, violist. 1937, Pat Burke van de Foundations. 1940, John Lennon van de Beatles natuurlijk. Ja, John Lennon. Ken je hem niet?
0: Nee.
1: Kijk, John Lennon. 1948, Jackson Brown. 1970, Polly Harvey van PG Harvey. Oh ja, die was ook goed, ja, met die stem, ja.
0: Ja.
1: Geweldig. 1978, Nicholas Burr van Westlife. En... In 1944 geboren John Entwistle van The Who.

0: City Rollers en Saturday Night uit 1976, dames en heren. In Brittannië, in Groot-Brittannië, was dat helemaal hip. Had je de glam rock. Dat waren van die, die hadden van die enorme blokschoenen met gigantische hakken eronder.
1: Vreselijk.
0: En die wijde pijpen en fantastisch. Ja, we zijn echt geweldig van.
1: Nee. Ik heb het nooit gehad. Dus,
0: Nee, maar ik vond het beter dan disco. Als dat toch moet. Saturday Night dus van de Bay City Rollers, dames en heren. Thank God it's Friday. We gaan zometeen naar het gedicht van de week, dames en heren. Maar eerst nog even verheffing met animetjes en
1: pikante praatjes. Ja, reizen met de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is voor veel passagiers een opmerkelijke hete ervaring geworden. Niet alleen de tropische bestemmingen doen de temperatuur stijgen, maar aan boord blijkt een pikante Franse documentaire over het vrouwelijk orgasme de absolute kijkcijferhit op grote hoogte te zijn. Ja, Wiebe. Wie urenlang boven de oceaan zweeft, zoekt doorgaans afleiding in een Hollywood blockbuster of een milde komedie. Qantas passagiers kozen de afgelopen tijd massaal voor iets heel anders. De 50 minuten durende film The Female Orgasm Explained ontpopte zich in recordtijd tot een van de meest gestreamde video's op de internationale lange afstandvluchten. De documentaire die te vinden is onder het tabblad The Edge, gereserveerd voor opmerkelijke en grensverleggende programma's, wint er geen doekjes om.
0: Je grensoverschrijdende ging zeggen.
1: Ja, dan mag je bijna wel zeggen. Dan mag je bijna wel zeggen. Hoewel de insteek wetenschappelijk en educatief is, schuwt de film expliciete naaktscènes niet om de mysteries van het vrouwelijke seksuele plezier te ontrafelen. Het resultaat? Rode oortjes in de economy class en in stormloop op het on-demand system. Ja. Hoewel het cabinepersoneel de nodige blikken vol verbazing moest verwerken, benadrukte de maatschappij direct dat alles volgens de regels verloopt. Voorafgaand aan de film verschijnt een duidelijke waarschuwing dat de content uitsluitend geschikt is voor volwassenen. Ah. En daarnaast heeft Qantas laten weten dat bezorgde ouders niet hoeven te wanhopen. Stewards en stewardessen kunnen het pikante kanaal op verzoek met één druk op de knop blokkeren voor de beeldschermen van minderjarigen. Of de film definitief op het menu blijft staan is nog de vraag, maar voorlopig zorgt Qantas in ieder geval voor een eigen interpretatie van Vliegen in de Zevende Hemel.
0: Zo meteen, dames en heren, gaan we in Thank God It's Friday naar het gedicht van de week van Lawrence. Maar eerst
1: On Wednesday Morning.
0: Een oase van rust. Simon & Garfunkel. Wednesday Morning, 3 a.m.

0: Duran Duran, a new moon on Monday. And thank God it's Friday, dames en heren. Het is zover. Het hoogtepunt van Thank God It's Friday. Iedere week weer is dat het gedicht van de week. Een teder moment in Thank God It's Friday. EQ. Kwaadvlieg. Gedicht van de week. Iedere week stelt ons 30-koppig redactieteam het thema samen van de uitzending. En daarna sluit Lawrence zich op in zijn torenkamer in Muiden, waar fatbikes heen en weer razen. En hij gaat daar met ganzenveer en Oost-Indische inkt gedicht schrijven onder het licht van een druipkaars. Vandaag is poëzie, dames en heren. En dat is een literaire vorm waarin taal op een creatieve en vaak ritmische manier wordt uitgedrukt. Dat is heel goed gelukt, kan ik u vertellen deze week. Het wordt gebruikt om gevoelens, gedachten, beelden of ideeën uit te drukken. Dit gedicht, dames en heren, heet De Weekwandeling.
1: Eergisteren is de dag. Als een vage echo die je snel vergeten mag in de dans der dagen. Gisteren is de dag waar de voetafdruk nog net zichtbaar is van de weekwandeling. Vandaag ademt als een open bloem. Dat is het nu, het heden, daar waar alles waarheid is. Je voelt, je ziet, je ademt de tegenwoordige tijd. Morgen is als de ongeboren wind. Waarneming van de horizon, maar je bent er nog niet. Het is de belofte van de toekomst. Overmorgen is de sluier en de schaduw in het licht van de nog gedoofde zon, bijna zoals gisteren.

0: uit het millenniumjaar, dames en heren. 2000. It's a beautiful day and thank God it's Friday, dames en heren. Nog 20 volle minuten te gaan in dit programma. Het is 9:50. En tijd voor Eddie Weetjes en
1: pikante paasjes.
0: Tja. Ja.
1: Een ongelukkig moment op een parkeerterrein in de Amerikaanse staat Arizona liep uit op een pijnlijk ziekenhuisbezoek. Een 27-jarige man schoot zichzelf per ongeluk in het kruis met het roze pistooltje van zijn verloofde.
0: Ja. Dat nou weer.
1: Ja. Het opmerkelijke incident vond plaats in augustus toen Joshua Seto samen met zijn verloofde Kara Christopher onderweg was naar een supermarkt van Fry's Food in Chandler, Arizona.
0: Ja.
1: Terwijl een stel op het parkeerterrein liep, wilde Seto het pistool in zijn broekband steken. Dat bleek een bijzonder ongelukkige beslissing te zijn geweest. Het vuurwapen ging onverwacht af, waarna de kogel hem in zijn penis trof en vervolgens uiteraard ook in zijn linker dijbeen ging. De pijn moet enorm geweest zijn. Ja, dat kan ik me eens wel voorstellen. Bovendien verloor de man flink wat bloed, waardoor zijn verloofde alarm sloeg en de hulpdiensten belde.
0: Nou ja, sowieso lijkt me dat wel handig als je de kogel door je lul hebt. Maar
1: ja, hij kan het niet doen, want ik mag aannemen dat je dan niks meer kan, lijkt mij zo.

0: pistool los in de broekband steken zonder geschikt holster kan immers levensgevaarlijke gevolgen hebben. Ja, de. Dat het ongeluk gebeurde met het roze pistool van zijn eigen verloofde maakt het verhaal extra opmerkelijk. Wat begon als een gewone wandeling naar de supermarkt eindigde voor de 27-jarige Amerikaan in een bijzondere pijnlijke situatie die hij waarschijnlijk niet snel zal vergeten.
1: Maar dit is wel vreemd hoor, want iedereen heeft het natuurlijk over die enorme hoeveelheid vuurwapens in de Verenigde Staten. Ik ben er heel vaak geweest. Ik heb 35 van de 50 staten doorkruist. Ik heb nog nooit, maar echt nog nooit... één iemand met een vuurwapen gezien.
0: Nee,
1: gewoon niet.
0: Ik heb jarenlang in Amsterdam gewoond. Ik heb nog nooit eens steek- en schietpartij gezien in mijn leven. En ik woonde in het centrum.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Ja, maar als je,
0: en een vader van
1: als je nu gaat, is die er nog.
0: En een vader van een vriend van mij, Camille, die kwam op de Dam. Sinds 40 jaar. En ging hier. Naar café Zwart ging hij. Naar een biertje drinken. En hij lag onder de auto, want er werd geschoten. Ja, dat zijn van die rare dingen.
1: Nou, over schieten gesproken, dames en heren. Dat gebeurde ook in Engeland. Een meisje dat weinig zin had in school dacht van... Oké, weet je wat? Pak aan! Ik schiet het halve schoolplein overhoop. Daar is een nummer over gemaakt door Sir Bob Geldof.

0: Gees uit 1971, dames en heren. Het jaar des heren. En Lonely Days. Fantastische band, vind ik nog steeds de Bee Gees. In die tijd hadden ze hele simpele muziek eigenlijk. De drummer bijvoorbeeld, ja, dat kan iedere idioot. En toch maakten ze dit soort fantastische nummers. Lonely Days, hoorde je in? Thank God it. Friday, we lopen op onze laatste benen. Het is 9:09. Maar we laten je natuurlijk niet alleen zonder nog één keer wat verheffing.
1: Op naar de loeiende aap.
0: De loeiende aap?
1: De loeiende aap. De 63-jarige Française is gearresteerd. Gearresteerd. Gearresteerd.
0: Gearresteerd.
1: Het staat hier gearresteerd. Gearresteerd omdat ze een riem om de penis van haar 40-jarige naakte partner had gedaan. En hem op die manier uitliet in een drukke winkel. Ja, je hebt rare mensen, hè? Mensen.
0: Ja, maar die. Ja, nou, okay.
1: Ja, die zijn gestoord. Volgens de politie hebben de tweede om openbare orde in de zuidelijke stad Carcassonne ernstig verstoord.
0: To put it mildly.
1: Ja, de vrouw verklaarde dat ze seksverslaafd was en dat zij en haar partner wel wat verdieping nodig hadden.
0: Ja, ja, dat begrijp ik heel goed.
1: Het uitlaten van zijn pretcilinder was slechts een spelletje. De twee moeten zich in april voor de rechter melden. In april, ja. Of, nou ja, het zal al in april. Ja.
0: Volgend jaar.
1: Ze hebben het erg druk in Frankrijk, denk ik. Er zijn veel meer mensen die...
0: Ja, maar dit slaat nog helemaal nergens op.
1: Nee, maar ja, het gebeurt wel, hè.
0: Gelukkig gebeurt het verder.
1: Er zijn nog veel dingen die wat nergens op slaat. Ook in Nederland ook niet, hè. Met vlaggen en zo.
0: Nee. Maar
1: het zijn allemaal van die... Ja,
0: in Frankrijk ook niet, nee. Het is één groot feest daar.
1: En in België trouwens ook niet.
0: In België
1: in
0: ook
1: Brussel
0: niet.
1: In Brussel gebeuren ook dingen.
0: In Brussel gebeurt helemaal niks.
1: Ik zal het eens een keer bekijken als ik mensen zou zijn natrekken. Ja.
0: Thank God it's Friday. We gaan naar maandag. Met de Bengals. Nummer 7 door Prince. En niet zomaar een maandag. Het is Manic Monday.

0: was een girlband, dames en heren. Als je girl mag zeggen. Een damesband. De Bangles. Natuurlijk met voorvrouw Susanna Hoffs. Die heeft ook nog een relatie met Prins gehad.
1: Zat er niet?
0: Ja, zeker wel. Ja,
1: met mij, ja. Met mij, maar niet met Prins. Met een kleine geile paarse mannetje.
0: Ja, jawel.
1: Dat meen je niet.
0: Ja. Ze waren allebei even lang.
1: Ja, nou en? Dat zie je toch niet als je erop ligt, of wel?
0: Nou ja, dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Maar in ieder geval, we hebben een relatie gehad. En waarschijnlijk heeft daarom Prins dit nummer voor ze geschreven. Manic Monday in Thank God It's Friday.
1: Dat valt me wel tegen.
0: Ja, Lawrence.
1: Dat valt me echt tegen wat ze zijn.
0: Ja, weet jij wat het kleine geit paarse mannetje allemaal presteert?
1: Ik had te hoog zitten. Nou, niks meer.
0: Deze Thank God It's Friday zit erop, dames en heren. Volgende week melden wij ons weer.
1: Tot volgende week. Allemaal een fijn weekend en de rozen.
0: We laten u alleen met dit waanzinnige nummer. Van New Order. Uit 1988. Hier is Blue Monday. Hou hier op Seabreeze. Tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Bij de hevige rellen rond een vakbondsdemonstratie rond station Brussel-Zuid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Betogers bekogelden de politie met molotovcocktails en stokken en staken een stadsbus in brand. De ordediensten zetten waterwerpers en traangas in om de situatie weer onder controle te krijgen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Quintin heeft het geweld tegen de politie scherp veroordeeld. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. En de Fly Dubai co-piloot die vorige week zijn collega aanviel, wilde het vliegtuig laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Verenigde Arabische Emiraten na onderzoek. De 29-jarige man viel de gezagvoerder in de cockpit aan met een bijl, maar werd later overmeesterd. De co-piloot bleek al jaren extremistisch te zijn en reisde 2 keer eerder af om zijn doelwit te verkennen. Ondanks een schorsing bij een andere vliegmaatschappij kon hij begin dit jaar toch bij Fly Dubai beginnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
10: De Radio Seabreeze T-shirts.
11: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
10: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
11: Ga dus snel kijken en bestel.
10: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend T-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

To know.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. En prominente VVD'ers uiten in de Telegraaf harde kritiek op de koers van de partij. Ze maken zich grote zorgen over het gebrek aan tegenmacht en het snelle instappen in een minderheidskabinet. Ook de aanpak van Box 3 en het uitblijven van bezuinigingen op sociale zaken stuiten op veel onbegrip. Partijleider Jessicus krijgt het verwijt te weinig strategisch te zijn, wat volgens critici zorgt voor slechte peilingen. Sommige prominenten stellen zelfs voor dat de VVD beter naar de oppositie kan vertrekken om daar te herbronnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

laatste tijd veel nagedacht over wat jij precies bedoelt. Als je me vraagt of ik ben

0: dinsdagmiddag tussen 2 en 4 hoor je Oud is Goud met Jo de Graaf en Rico van Amstel.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Orkaan Isaias bereikt vanavond de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. En een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl. Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze T-shirts. Ze zijn te koop in onze winkel op de website. En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop. Ga dus snel kijken en bestel. Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend T-shirt van Radio Seabreeze.